0: Canada. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

grote wedstrijden en de volle stadions, was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op een rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnex.nl of de NPO Luister-app.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.

0: Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Toen ik hoorde dat Nieuw-Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
2: Nieuw-Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Ja, iedereen zou zonder zorgen een zwembad binnen moeten kunnen lopen. Maar wat als jij wordt tegengehouden terwijl je vrienden gewoon naar binnen mogen? Met als enige reden jouw huidskleur. Dat overkwam de zoon van Curly en Harry uit Zoetermeer 2 jaar geleden. Maar het verhaal is nog steeds niet afgerond. Ja, ze zijn hier nu bij ons in de studio om er meer over te vertellen. Curly en Harry, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat fijn dat jullie er zijn.
1: Dankjewel.
0: Hey, neem ons even mee naar dat moment. Wat gebeurde er precies toen jullie zoon met zijn vrienden naar het zwembad ging?
1: Nou, onze zoon die ging samen met zijn vriendje zwemmen. En hij staat bij de balie. En hij wil betalen voor hem en voor zijn vriendje.
0: Ja.
1: En er wordt aan hem gevraagd om een legitimatie. En die had daar niet bij zich. Hij was toen 12 jaar. En zijn vriendje, toevallig blank, die aan hem werd niets gevraagd. En mijn zoon mocht niet naar binnen en zijn vriendje wel. En uiteindelijk, omdat wij daar nog stonden, zijn we gaan praten met de dame achter de balie. En toen mocht hij wel naar binnen.
0: Mm-hmm.
1: En verder zagen we dus de hele avond, of 10 minuten lang, dat alle witte kinderen door mochten gaan, zonder dat er werd gevraagd om een legitimatie. En alle kinderen van kleur, ja, die werd wel gevraagd om een legitimatie. En als ze dat niet bij zich hadden, mochten ze niet naar binnen.
0: Ja, ik vind dit echt een bizar verhaal. Want als je daar staat en dat meemaakt. Nou, jullie besloten er ook werk van te maken. Waarom vonden jullie het zo belangrijk om dit niet gewoon te laten rusten?
1: Nou, er zijn ook heel veel andere kinderen. Die mochten ook niet naar binnen. Kinderen van, nou, zeker nog geen 12 jaar.
0: Ja.
1: En die hadden geen ouders bij zich die voor ze konden vechten.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij hebben besloten, wij gaan gewoon door. Ook vechten voor de andere kinderen die niet naar binnen mochten.
0: Mm-hmm.
1: Dus en, daarom hebben we doorgezet.
0: En hoe zag dat vechten eruit? Wat zijn jullie gaan doen toen?
2: Ja, een heleboel. Wij zijn eerst naar het discriminatiepunt gegaan.
0: Mm-hmm.
2: Wij hebben ons geholpen om bij het college van mensen en recht terecht te komen. Nou, daar hebben we een zitting gehad. Die zitting hebben we gewonnen. Dus daar zijn we ongelooflijk blij mee. Dat was echt een overwinning. Vervolgens hebben wij de media opgezocht. En heeft ook weer het zwembad gereageerd. Maar niet op de juiste wijze.
0: Want wat zei het zwembad dan?
1: Nou, het oordeel, dat was duidelijk. Ze hebben verboden onderscheid gemaakt op grond van ras. En de eerste reactie in de krant van Optisport, dat was, we hebben een fout gemaakt met de leeftijdscontrole. Nou, dat is dus totaal iets anders. Ze hebben het dus ontkracht.
0: Ja, en jullie hebben met eigen ogen gezien wat er toen gebeurde, dat witte kinderen anders behandeld werden dan kinderen van kleur. Dus dat is eigenlijk onzin wat er werd gezegd dan, toch?
1: Dat was onzin. Ze hebben mij later ook een brief gestuurd met een excuus.
0: Mm-hmm.
1: Waarin wel staat dat ze verboden onderscheid hebben gemaakt op basis van ras. Alleen die brief hebben ze alleen naar mij gestuurd.
0: Mm.
1: En dus niet naar de krant.
0: Ja.
1: En daar komt ook nog bij, toen wij de melding hebben gemaakt. Toen hebben ze ons nog eigenlijk beschuldigd van bedreiging. En dat was heel erg jammer.
0: Mm-hmm.
1: Want ik ben bewust niet naar de balie gegaan. Omdat er mensen zijn die best wel bang kunnen zijn. Alleen al om mijn kleur. En toen is Curly, die is naar de balie gegaan. En zij vonden mij bedreigend. Terwijl ik nooit bij de balie ben geweest. Dus ja, daar hebben ze later ook excuus voor gemaakt.
0: Oké, ja. Nou, uiteindelijk na 2 jaar gaf het college voor de rechten van de mens jullie ook gelijk, inderdaad, wat we net al zeiden. En jullie zijn vandaag ook nog naar het zwembad gegaan om weer met ze te praten. Wat is daar uitgekomen?
2: Ja, daar is uitgekomen dat zij wel excuses willen maken aan ons. En dat zij het gesprek met ons willen voeren, maar dat ze het liever niet nog meer in de media willen hebben. Wij hadden een doel en dat doel was dat de excuses, zoals de brief, maar ook voor de andere kinderen die daar waren die avond, dat dat in de krant zou komen. Nou, daar zijn ze uiteindelijk met veel moeite akkoord mee gegaan. En daar krijgen we, één deze dagen, krijgen wij dan het bericht van wat zij willen gaan plaatsen, of wij het daar wel of niet mee akkoord zijn.
0: Oké.
2: Dus dat wachten we even op.
0: Ja, zeker. Hey, ja, dat is dan een goede stap in de juiste richting, zou ik het kunnen stellen?
1: Het is een stap in de goede richting als de brief, de reactie van Optisport netjes is.
0: Oké.
1: Compleet is.
0: Ja, ja. Hey, Curly en Henry, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie dit verhaal überhaupt delen. Dat jullie zo ook je inzetten. Niet alleen voor jullie eigen zoon, maar ook voor alle andere kinderen die dit soort dingen meemaken. En ik denk dat het een heel goed voorbeeld ook is voor als zoiets gebeurt, wel dus uit te spreken. Want ja, er kan dus iets gedaan worden. Ook al is het niet voldoende, maar laten we hopen dat de reactie net zo zijn en juist.
1: Jullie ook bedankt dat we ons verhaal mochten vertellen.
0: Ja, dankjewel.

0: aan de lijn.
1: Ja, een festival, een avondje stappen of een feestje. Waarschijnlijk denk jij best wel lang na over wat je aantrekt bijvoorbeeld. Maar denk je ook na over hoe veilig je eigenlijk weer thuis komt. En op wat voor manier. Nou, Team Alert die wil dat veranderen met de campagne Rij Drugsvrij. En ze hebben een hele duidelijke boodschap. Regel je terugreis voordat je gebruikt. Ik heb Benjamin Conté aan de telefoon. Je kent hem misschien wel van zijn podcast Live Dreamers. Hij is ook deel van Team Alert. Goedenavond.
2: Goedenavond, Annelijn.
1: Hey, het is natuurlijk heel herkenbaar hè, dat je denkt van, nou, ik voel me eigenlijk gewoon nog prima, dus ik kan wel rijden. Maar ja. Waarom is dat toch zo'n groot probleem?
2: Nou ja, sowieso uit onderzoek in 2025 wat de politie deed was dat 47.000 gevallen onder het rijden van invloed positief waren getest. Ik denk dat dat een hele heftige cijfer zijn eigenlijk en ook kapot veel.
1: Ja.
2: Waarbij we zien dat jongeren zichzelf eigenlijk vooral zelf overschatten. Onze doelgroep is voornamelijk 18 tot en met 24. Zit je nog heel erg in de ontwikkeling. En daarvan weet je niet altijd de risico's als je denkt van, hey, ik denk dat ik het kan. Daarvan weet je niet de risico's van uiteindelijk wat er kan gebeuren als het niet goed gaat.
1: Ja, want jullie willen de boodschap eigenlijk overbrengen via ervaringsverhalen. Wat voor verhalen hoor je daarin voorbij komen? Zijn dat echt ongelukken? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, nou ja, vorig jaar hebben we inderdaad met de vorige campagne hebben we ervoor gekozen om via podcast ervoor te kiezen om deelnemers in te schakelen die van klein tot grote gevallen door de politie zijn gepakt in te schakelen. Puur omdat wij niet belerend willen zijn en we willen niet ervoor kiezen van hey, wij zeggen wat je moet doen. En door middel van ervaringsverhalen, kiezen jongeren eigenlijk ervoor om beter te luisteren, omdat een ander het heeft meegemaakt. En dat werkt veel meer organischer.
1: Ja.
2: En dit keer, je zei het net zelf al, onze boodschap is altijd play your trip, rij drugsvrij. Dus wij zitten heel erg op fix je vervoer van tevoren, voordat je naar een festival gaat. Zodat je aan het einde geen zorgen hoeft te maken dat je eigenlijk altijd veilig thuis bent.
1: Ja. Waarom was het voor jou, Benjamin, ook zo belangrijk om mee te werken aan deze campagne?
2: Nou ja, sowieso voor mij, ik hou van festivals. Ik heb ook een achtergrond in festivals. En uiteindelijk wil je dat er gewoon, dat als je de weg op gaat, dat eigenlijk geen geluksongevallen zitten. En ik denk dat, ik ben zelf ook nog super jong. En ik denk dat je soms gewoon niet stilstaat wat de gevolgen zijn. En dat maakt het voor mij juist heel belangrijk dat ik zelf ook achter deze boodschap sta. Om jongeren altijd bewust te maken van de keuzes die ze maken. En dat doe ik niet alleen. Alleen dat doen we met een heel goed team. Namens Team Alert.
1: Ja, tof. Goed bezig ook. Benjamin, sowieso bedankt ook voor het doen van jouw verhaal. De boodschap is heel duidelijk. Geniet dus gewoon van je avond. Maar regel ook hoe je veilig thuis komt. Meer informatie en alle tips die kun je vinden via Team Alert Rij Drugsvrij. En Benjamin, nou, ik zou zeggen een hele veilige festivalzomer dan aan jou gewenst.
2: Niet alleen aan mij, ik denk aan iedereen, toch?
1: Ja, aan iedereen. Dat liet ik aan jou.
2: Dank je niet.

0: Bradley.
1: Luister, het is allemaal leuk en aardig. En ik vind het niet erg om geld te lenen. Maar ik denk dat je wel even op je uitgaven moet letten.
2: Ja, je beste vriend vraagt of hij even wat geld van je mag lenen. Voor de een is dat natuurlijk geen probleem, terwijl de ander er liever niet aan begint. Maar hoe zit dat nou eigenlijk echt? Hoe voelen we ons daar nou bij? Ik checkte dat in Den Haag. Leen jij makkelijk geld uit aan vrienden?
3: Ik vind eigenlijk wel dat ik heel makkelijk daarin ben. Iets te makkelijk zelfs. Ja, ik heb dus wel vaker aan vriendinnen bijvoorbeeld hoe vaak dingen op vakanties betaald. Maar ook wel gauw geld geleend aan bijvoorbeeld mijn nichtje. Waar ik denk van, ja, misschien heeft zij het iets harder nodig dan ik. En dat is ook precies hetzelfde met vriendinnen. Ja, dan schiet ik het altijd gewoon voor. Ik hoef het ook niet per se terug. Dus ja.
4: Bro, ik leen niet schat aan familie, broer. Weet toch, dat gaat gewoon niet.
2: Dus je pa zegt, een bankkoetje snel.
4: Ja, wel man, maar dan moet ik wel zijn ketting even als borg hebben, zeg maar. Ja, ik zeg je wel heel eerlijk, dat is gewoon hoe het is, man.
2: Wat is dan het grootste bedrag dat je ooit hebt geleend aan iemand?
4: 5 barkie.
2: 5 barkie? Dat is best veel, man. Heb je die ooit teruggekregen dan?
4: Jawel, want ik had zijn ketting.
3: Ja, wel, rond de 5000 euro, ja.
2: 5000?
3: Ja, man.
2: Ja. Aan?
3: Aan mijn nichtje.
2: En heb je dat teruggekregen, of?
3: Ja, het duurde heel erg lang. Ik heb echt iets van 2 jaar gewacht. Ik heb het gewoon gelaten op een gegeven moment. Maar ik ging erover praten dus met mijn vriend. En hij vond wel dat ik er iets meer achter moest staan. En betaalt ze mij nu gewoon maandelijks 500 euro. Ja, totdat ze die 5000 euro...
4: Maar ik heb wel een principe. En dat is dat ik wel zeker wil weten dat ik mijn geld terugkrijg. En dat is misschien een beetje de Hindoestaan in mij ook, zeg maar. Want je weet toch, geldzaken, we spelen niet. Maar, weet toch maar. Maar het is wel belangrijk om het ook gewoon terug te krijgen. Want stel voordat ik het niet terugkrijg, dan... Ik werk keihard voor mijn geld. Ik werk 40 uur, snap je. En geld uitgeven voor zulke bedragen doe je niet zomaar, man.
2: Is geld lenen iets dat een vriendschap sterker maakt of breekt het het juist?
4: Ik denk dat het geen van beide per se doet. Ik denk dat geld een externe middel is, dus vriendschap is zeg maar... Ja, dat heeft daar naar mijn gevoel niks mee te maken, maar je moet wel natuurlijk voorzichtig zijn, want wanneer er geld in het spel komt, dan heb je wel eens kans dat er vriendschappen verbreken, ja. Dus ik zou denken toch verbreken wel.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Trek

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonicsAds.nl. Your city, your sound.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, kipsnacks. 2,49. Lekker.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Manik Zampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Ja, nog niet zo lang geleden was ze onze Artist of the Week met haar tune My Life. En sindsdien heeft ze alles behalve stilgezeten. Er is nieuwe muziek, een zomerse samenwerking en er komt zelfs een EP aan. Tamia, leuk dat je er weer bent.
1: Hallo.
0: Wat gezellig.
1: Zeker.
0: Hey, de laatste keer dat je hier was, was je Artist of the Week. Dat is al een paar maanden geleden. Wat is er allemaal gebeurd sinds die tijd?
1: Super veel en ook hele goede dingen. Ik heb een samenwerking mogen doen met Keen. En ja, hij is er vanavond ook. Dus hallo Keen.
2: Hey,
0: hi Keen.
2: Yes.
0: Ja, heel leuk. Ja,
1: ja zeker. En tussendoor ben ik ook bezig geweest met mijn EP. Dat had ik ook opgenoemd de vorige keer. En we zijn bijna klaar. Dus dat komt er ook nog aan. En ja, tussen ook de doorheen heb ik ook nog wat leuke films mogen opnemen. En ben ik ook bezig met een aankomende NPO Zep-serie.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, ik ben daar binnenkort ook op te zien.
0: Heel veel dingen die jij doet.
1: Ja, heel veel.
0: Heel veel. Echt, ik weet niet waar ik moet beginnen. Dus laten we beginnen bij de nieuwe track Summer Girl. Die heb je samengewerkt met Keen Music. Zit ook naast je. Keen, jij ook weer een hele goede avond. Vertel eens, waar gaat die tune over?
2: Ja, over de Summer Girl.

0: Dat is het, man.
1: Oké, okay. En hoe is die samenwerking ontstaan tussen jullie?
2: Door mijn papa. Ja, dat was eigenlijk... Ik zat op de bank en ik had het liedje geschreven. Ik en mijn vader waren... Ja, we stonden eigenlijk gewoon in de woonkamer. Heel deze tune te neurien, te schrijven. Op een gegeven moment zat ik op de bank en toen zei hij van... Dit moet de featuring worden. Mm-hmm. En ik zeg, ja, maar papa, wie past er nou weer bij? Weet toch, je hebt een bepaalde rapper nodig die dan ook weer in een afro-summertrack past. Mm-hmm. Nou, op een gegeven moment zeg ik, ja, ik weet niet, man. Na 2 dagen later is hij op TikTok gaan zoeken en kwam hij hem tegen.
1: Heel maar hoe dan heeft je vader Keen gevonden?
2: Gewoon scrollen. Tegenwoordig is iedereen het zo. Ja, social media, die invloedt je met alles. En toen zei hij, ja, ken je Keen? En hij was like, nee. Ken ik niet. Toen liet hij me zien. Toevallig kwam ik ooit wel een video tegen van hem. Ja. Toen zag ik, oh ja, ja, die ken ik wel. Wel af en toe zien voorbij komen. En toen, ja, toen hebben we hem gewoon benaderd. En hier zitten we nu.
1: Nou, en klopte dat meteen, jullie muzikale samenwerking?
0: Ja, ja. Zeker. Ik hoorde die tune. Ik heb een paar keer geluisterd. Ik met mijn boys ook. En die zeiden ook van, doop, doe het gewoon. En ben meteen aan het werk gegaan eigenlijk, man.
1: Nice, dus kunnen we meer samenwerkingen verwachten van jullie?
2: Ja, zeker.
0: Zeker weten.
2: Sowieso.
1: Ja, man. Zou wel zijn ze nu zouden zeggen nee.
2: Nee, sorry.
0: Zou het zijn, hè?
1: Heel erg nice. Nou, ik ben super benieuwd. Voordat we hem gaan horen, ja, Tamia, we weten dus wat jij allemaal gaat doen. Keen, heb je ook nog leuke dingen?
0: Ik heb veel singles, veel tunes. Ik ga ze zeker releasen. Binnenkort komt er ook een tune uit. 2 maandjes ongeveer. En hou me gewoon in de gaten. Keen wil.
1: 2 maanden?
0: Ja.
1: Waarom pas over 2 maanden?
0: Een beetje voorbereiding en contentplanningen ertussendoor met andere dingen. Dus we zijn bezig voor alles. Luistersessies, noem maar op.
1: Oké, okay, goed zo. Hey, waar kunnen mensen jullie beiden checken?
2: Tamia Music op Instagram, op TikTok. Gewoon mijn naam opzoeken en dan vind je me gelijk.
0: En Keen Wild op alle socials, alle platformen.
1: Nice. Gaan we doen. En we gaan Summer Girl natuurlijk draaien. Nou, jullie mogen hem zelf aankondigen van mij. Let's go.
2: Nou, dit is Summer Girl, toch?
0: Summer Girl.
2: Yes.
0: Samen met Tamia. Keen Wild.

0: Ja, een uitvaart is misschien niet iets waar je dagelijks over nadenkt, maar vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken. En juist in zo'n emotionele week moeten er ontzettend veel keuzes worden gemaakt. Onze volgende gast is nog maar 29 jaar en begeleidt families in die lastige periode. Marion Wouts, een hele goede avond.
1: Hey, goedenavond. Ja, leuk om hier te zijn en wat over mijn werk te kunnen vertellen.
0: Ja, ik zag jou tijdens mijn intro zag ik je al zo knikken. Want jij, je bent het dus mee eens met wat ik heb gezegd. Het zijn heel veel keuzes die je maakt.
1: Het zijn echt belachelijk veel keuzes. Soms echt in de span van 2-3 uur. Één gesprek waarin van horeca, locatie, begraven of cremeren. Allerlei verschillende keuzes gemaakt moeten worden. Wie mag er wel spreken en welke tante beslist niet.
0: Oh ja.
1: Het is mijn schone taak om mensen door al die verschillende keuzes heen te begeleiden. En dat dan ook nog eens in dat moeilijke moment.
0: Ja, want jij bent dus uitvaartondernemer. Wat doe je dan allemaal?
1: Dat gaat van het aannemen van de overlijdensmelding. Het organiseren van de overledenenverzorging. De vervoer van het lichaam. Opslag. Opbaring van het lichaam. Mm-hmm. Zichtbaar maken. Organiseren van rouwbezoeken, condolences. Tot de uiteindelijke dag van de uitvaart. En al die aspecten naar wens van de familie. Dus als ze me ergens vooral niet bij willen betrekken, dan is dat natuurlijk ook oké.
0: Ja, een heel bijzonder beroep. En je bent nog maar 29. En je hebt nu al je eigen uitvaartonderneming gestart. Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, mijn vader is helaas een kleine 10 jaar geleden overleden. Toen studeerde ik nog in Delft, industrieel ontwerpen. Ontwerpen kun je op alles doen. Het is vooral creatief, een beetje technisch. En ik wist na mijn studie totaal niet wat ik wilde. Maar ik wilde vooral dat verlies een positieve draai geven. Mm. En ik zag zoveel vernieuwingsmogelijkheden in deze branche. Ik denk dat we cultureel ook wel door een stukje ontkerkelijking en door een stukje multicultureel, zeker Rotterdam wat we zijn, zoveel meer inspiratie mogen hebben op dit vlak. In hoe we afscheid nemen, maar ook hoe we de dood een plekje in het leven geven.
0: Heb je daar een concreet voorbeeld van waarbij je denkt, ja, dit kunnen we wel anders gaan doen?
1: Ik denk soms zo simpel als de 3 belangrijkste elementen van een uitvaart. Dat zijn uiteindelijk beeld, gesproken woord en muziek. Mm-hmm. Ik zie tegenwoordig best wel vaak live muziek voorkomen bij uitvaarten. En als je alleen al nadenkt over live muziek, kost vaak evenveel als het grootste rouwboeket dat je ongeveer kunt bestellen. Worden duizenden euro's aan rouwboeketten uitgegeven. Mm. Voor een paar honderd euro zet je daar een pianist neer die de hele dienst een persoonlijke ode brengt. En alleen al dat kleine iets, daar zit zoveel moois in.
0: Mooi, ja. Je vertelde net dat je zelf je vader ook hebt verloren. Heeft die ervaring invloed gehad op hoe jij nu families begeleidt?
1: Ik durf te zeggen, ik denk eigenlijk dat het in subtiele dingen zit. We zeggen altijd onder vakgenoten niks invullen. Want je weet echt niet of iets verdrietig is. Of zelfs misschien blij. Of een opluchting. Ik denk toch dat iets van heel dichtbij hebben meegemaakt. En ook wel al die stappen. Van toch wel echt heel betrokken. Echt heel naast de familie betrokken zijn bij het organiseren. Ja, dat je toch iets van een bepaalde gevoeligheid oppikt. Maar probeer het eigenlijk zo weinig mogelijk van invloed te laten zijn.
0: Ja, oké. Hey Myron, wat geeft jou nou voldoening in dit werk?
1: Ik denk dat het een stukje creatieve voldoening is.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd een zinvolle invulling van die creativiteit. Dus ik breng van mezelf iets creatiefs mee, maar ik kan het inzetten en mensen helpen om iets verdrietigs een beetje waardevol en liefdevol te maken.
0: Mooi, heel mooi. Ja. Super bedankt dat je hier wilde zijn om het erover te hebben.
1: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Natuurlijk, ja. En wil je nou meer weten over Myron en wat hij doet? Check dan zijn website www.uitvaartmaker.nl of de link op de Funix website.

0: met Bradley.
1: Deze racistische zogenaamde beschermers van vrouwen en kinderen opereren niet alleen. Zij worden publiekelijk gesteund en aangespoord door verschillende politieke partijen, zoals PVV en VVD. Het is o zo makkelijk om migranten en met name asielzoekers de schuld te geven van al onze problemen. Dat is makkelijker dan de hand in eigen boezem steken en toegeven dat er te weinig woningen zijn gebouwd, te weinig goede zorg is en te weinig goed onderwijs.
2: In Schiedam stonden afgelopen zaterdag demonstranten en tegendemonstranten tegenover elkaar vanwege het AZC-beleid. Ik sprak met de tegendemonstranten en vroeg waarom zij het belangrijk vonden om daar te staan.
3: Er is hier vandaag een tegendemonstratie tegen een demonstratie van mensen, een klein clubje die vinden dat er geen mensen op de vlucht hier mogen komen.
4: Omdat ik belangrijk vind om een tegengeluid tegen racisten en fascisten te laten horen.
5: Ja, we zijn aan het demonstreren tegen racisten die vluchtelingen de schuld geven van vrouwenverkrachtingen en alle andere dingen die misgaan in Nederland.
6: En waarom is dat belangrijk dat we daarvoor protesteren?
5: Ja, omdat er racisten zijn die een zondeboekpolitiek voeren die alle wanbeleid wat er over afgelopen decennia in Nederland gevoerd is in de schuld van vluchtelingen proberen te schuiven.
4: Nou, ik denk dat we in dit land steeds meer onverdraagbaarheid krijgen. Terwijl mensen die hier naartoe komen omdat ze vluchteling zijn, die hebben vreselijke dingen meegemaakt. En ik denk dat er genoeg ruimte is in dit land dat wij ook die mensen kunnen welkom heten en ook kunnen ondersteunen.
3: Nou, het is statistisch kwamen erachter, las ik laatst weer, dat eigenlijk de meerderheid van Nederland belangrijk vindt om mensen menselijk op te vangen. En dat je alleen in de media de laatste tijd krijg je het gevoel als je dat kijkt dat het niet het geval is. En dat komt eigenlijk doordat een kleine groep rechtsextremisten overal het land doorreizen en heel hard hun geluid laten horen. Wat super prima is, wat mogen ze. Alleen het geeft een vertekend beeld van onze Nederlandse maatschappij op dit moment. En ik vind het heel mooi om hier te zien een hele diverse groep van actiegroepen die samenkomt. Om eigenlijk te laten zien, jullie kunnen daar een rondje lopen in het roze. En het proberen te maken over vrouwenrechten. Maar er zijn meer mensen die iedereen welkom wil heten en een veilig plek wil bieden.
2: Als Nederland nu naar u zou luisteren, wat zou u dan willen meegeven aan ze?
4: Nou, wees gewoon lief van elkaar. Praat eens met een ander. Ook een ander die een ander idee heeft dan jij misschien. Hè? Om eens te kijken van, we hebben misschien meer met elkaar gemeen. En we kunnen misschien beter met elkaar overweg dan we misschien denken. En het hoeft niet wij tegen zij altijd te zijn. Of mensen uitsluiten. Praat gewoon van mens tot mens met elkaar. Ik denk dat dat een hoop zal oplossen.
3: Ik denk dat het belangrijk is dat we echt kijken naar de feiten. En dat iedereen blijft openstaan van, wat is die andere kant? En ik denk ook dat het belangrijk is voor mensen die nu tegen AZC zijn, dat ze goed luisteren van, waar komt dit probleem dan vandaan? Als je naar Save the Children kijkt, hebben die heel goed laten zien bijvoorbeeld hoeveel AZC's er gesloten zijn. Waardoor we nu noodopvangen moeten openen. Wat veel duurder is. 3 tot 5 keer duurder. Dus de feiten staan niet aan jullie kant. Dus probeer open te staan om te luisteren. Waarom vinden die mensen het wel belangrijk dat iedereen welkom moet zijn?

0: altijd goed.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
8: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
9: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
10: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96%.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten er na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag, het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check Vonnex.nl of de NPO Luister-app.

0: de lijn.
1: 75 jaar Molukkers in Nederland. Het is een geschiedenis van pijn, van strijd, maar vooral ook van heel veel kracht. Vanaf volgende week staat die geschiedenis centraal in de tentoonstelling Samangat in Amsterdam. En we bellen met Huib Akiari, die heeft meegewerkt aan een tentoonstelling. Goedenavond.
2: Goedenavond allemaal.
1: Hi, hey, 21 juni zijn er dus al excuses natuurlijk aangeboden vanuit de Nederlandse regering voor hoe Nederland de eerste generatie Molukkers heeft behandeld, onder andere. Maar voor de Molukse gemeenschap is dat eigenlijk pas het begin, hè? Wat hopen jullie nog graag te zien?
2: Nou, wat ik bijvoorbeeld nog graag zou zien is dat er een soort structureel iets komt, hè, voor Molukkers. Jette zei, jullie zijn gezien, jullie worden gezien. En we gaan nu verder kijken hoe we dat verder kunnen invullen. Hè. Met de excuses alleen zijn we er niet. Wat is het perspectief voor de jongere generaties in de toekomst? Dat is wat ik graag ingevuld zie worden. En ik hoop dat dat ook zal lukken in de komende jaren.
1: Ja, het zou heel mooi zijn. Over gezien worden gesproken. We hebben natuurlijk de tentoonstelling Samangat in Amsterdam. Wat kun je allemaal zien bij die tentoonstelling?
2: Nou, het is een buitenexpositie. Die staat op de kop van het Java-eiland. Op de plek waar in mei 51 vier boten zijn aangekomen met Molukse ex-kneelmilitairen en marinemensen met hun gezinnen, in totaal 4600 mensen. En wat we laten zien is, na 75 jaar, ja, een doorsnee van de Molukkers die in Amsterdam wonen, van jong tot oud, in allerlei gradaties. En we laten zien wat zij van Amsterdam vinden, wat voor hun nog de term Moluk zijn betekent en hoe ze dat invullen.
1: Ja, want echt mooie portretten. Ik heb het al op een plaatje natuurlijk gezien. En de tentoonstelling heet Samangat. Waarom past die naam er zo goed bij? En wat betekent het?
2: Samangat betekent geestdrift, elan. En wat we eigenlijk met deze tentoonstelling laten zien is dat na 75 jaar toch ook een nieuwe geest heerst in Amsterdam onder Molukkers van, ja, wij zijn Amsterdammer met een Moluks hart, met een Molukse achtergrond. Ja, en wij leven ons leven in Amsterdam op onze manier. En daar geven we invulling aan op een leuke en goede manier voor ons. En dat stralen we eigenlijk ook met die titel een beetje uit. Van, natuurlijk met bagage van het verleden, maar vooral vooruitkijken naar de toekomst.
1: Mooi. Mooie boodschap, Huib. Hartstikke bedankt sowieso dat we je even konden bellen. En de tentoonstelling Samangat Molukks is dus in Amsterdam te zien vanaf 30 juli tot 22 oktober. Ga helemaal gratis te bezoeken.
2: Helemaal gratis.
1: Op de kop van Java in Amsterdam.
2: Op de kop van Java. Ja,
1: super. Klopt. Nou, hele

Ik deel me de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zocht en een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met die

0: met Bradley.
1: Heb jij gisteren toevallig geluisterd? Dan hoorde je hoe ik tussen de tegendemonstranten stond die voor de komst van een AZC en de opvang van vluchtelingen zijn. Maar ik was ook benieuwd of de rest van de stad daar hetzelfde over denkt. Want hoe zit dat nou eigenlijk met alle video's en berichten die je op social media voorbij ziet komen? Kun je die wel vertrouwen als het om vluchtelingen gaat? Ik ging de straat op in Rotterdam om dat uit te zoeken.
2: Wat ik ervan vind. Persoonlijk krijg ik niet heel vaak video's op mijn For You page, op TikTok. Alleen als ik het dan wel zie, dan denk ik wel van, damn, er wordt wel een soort van vooroordeel gegooid op vluchtelingen, waar ik het echt totaal niet mee eens ben.
3: Nou, sowieso heb ik al die socials niet. En ik vind dat we kunnen altijd helpen, maar natuurlijk zijn er grenzen.
4: Ik heb dat zelf persoonlijk niet echt voorbij zien komen, maar ja, ik vind daar wel wat van. Namelijk dat mensen gewoon op social media eerder hun mening durven te uiten dan in het echt.
5: Ik probeer, zeg maar, dat soort negatieve berichten wel te vermijden. Maar ik wil ook geen oog dicht doen tegelijkertijd, om zo te zeggen.
1: Denk je dat social media een eerlijke beeldgeving van vluchtelingen geeft? Of?
5: Nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat er meer achter zit, achter de message. Maar dat is misschien omdat ik van mening ben dat je op social media je eigen visie meer kan delen. En dat het nooit, zeg maar, uit een neutrale standpunt gepost wordt, maar vaak een biased reden erachter zit.
2: Nee, totaal niet.
1: Waarom?
2: Ik denk dat mensen op social media hun vaak neerzetten als ja, iemand slecht. En dat ze, zeg maar, een soort van, hoe zeggen we, terroristen. Of dat ze, zeg maar, bepaalde, ik weet niet, een bepaald stereotype naar voren brengen bij anderen. Maar ze zijn net als ons gewoon allemaal mensen, maar dan afkomstig van een land waar ze niet veilig zijn.
3: Dus nee, ik vind dat het mensen overdreven. En juist gaan mensen dan verder en iedereen zet een beetje erbij. Dus dan wordt het heel iets gemaakt wat helemaal niet zo is.
1: Ja, dus iedereen stookt elkaar een beetje op.
3: Precies, ja. Ja.
1: En wat kunnen we dan eigenlijk beter doen?
3: De kern opzoeken waar het is, zeg maar. Echt meer gaan verdiepen, maar bij de goede sites. En of mensen die daar helpen, ja, met hun in gesprek, denk ik. Dat is het beste dan aannames nemen.

0: Sport met Camille.
1: Uit elkaar gaan is zelden makkelijk. Emoties lopen hoog op en soms lijkt boosheid de snelste uitweg om afstand te creëren. Maar is dat ook echt makkelijker of juist ingewikkelder op lange termijn? Ik vraag het in Utrecht. Met woede uit elkaar gaan is makkelijker dan goed uit elkaar gaan. Eens of oneens?
2: Ik denk een beetje in het midden, want je komt er wel makkelijk overheen, maar het is dan nooit echt uitgepraat. Dus als je goed uit elkaar gaat, dan heb je wel gewoon een goede afsluiting, zeg maar.
3: Ik denk dat zeg maar het betere antwoord is, maar met ruzie kan je het sneller afsluiten, want dan denk je, ik haat hem, doei. Zeg maar, dat heb ik althans. Dat vind ik heel chill. Dan denk ik, oké, weg ermee en door. Maar goed is misschien wel beter.
4: Ik vind het wel lastiger, moet ik zeggen. Ik denk oneens, want met woede wat je wel natuurlijk hebt, je bent heel boos, je denkt fuck you en je gaat weg. Maar dan krijg je spijt. Ja, dat is ook wel vervelend. Ik denk dat het allebei even lastig is.
5: Ik denk dat goed uit elkaar gaan sowieso lastig is, omdat je dan misschien nog een bepaald gevoel of zo voor iemand kan hebben. En met woede dan denk je, maar als ik mag zeggen fuck jou, dan is het klaar, zeg maar, gewoon, denk ik.
1: En wat zou jij zelf belangrijk vinden als een relatie eindigt?
3: Nou, dat je in ieder geval goed met elkaar even gaat zitten. Dus niet via een appje of zo, gewoon wel persoonlijk met elkaar even samen gaat zitten.
4: Nou, wat wel heel erg helpt, dat had ik met mijn eerste ex. We hadden elkaars locatie. En ik wilde ook echt niet dat die locatie wegging, want dan was mijn controle weg. Dan kon ik niet meer, zeg maar, checken wat er allemaal gebeurde. Maar op het moment dat ik haar locatie niet meer had en ik haar niet meer kon volgen en niet meer dus heten met haar bezig kon zijn, toen kwam ik er wel heel erg snel overheen.
3: Dat alles wat je hebt gedeeld met die persoon bij die persoon blijft. Al gaat het om geheimen, al gaat het om andere dingen, dat blijft gewoon bij die persoon. Je hebt gewoon respect voor elkaar. En als je uit elkaar gaat, dan is niet in één keer al jouw informatie bij natuurlijk de hele wereld, om zo maar te zeggen.
4: Dat je ook niet vrienden bent of iets. Fuck dat, wat? Nee, dat je niks meer met elkaar kan associëren. Dan gaat het veel makkelijker zijn.
1: Wat kan je dan het beste doen om over een break-up heen te komen?
4: Zorg dat je niet meer bij haar kan komen, ook al wil je dat. En ja, misschien gewoon lekker. Ga gewoon lekker weer een keertje uit. Vind een andere meid. En uiteindelijk vergeet je er wel. En uiteindelijk, ik had ook wel. Maar ik was ook jong. Ik was toen 18, toen het bijna 18 toen het uitging. En toen kwam ik er toch wel achter van, hey, ik kan ook gewoon andere chickies krijgen. Hol die? Ja, en dat hielp wel. Moet ik zeggen.
3: Nou, sowieso goed huilen. Heel veel huilen. Zet jezelf niet zo heel erg op. Want dan gaat het gevoel alleen maar groter worden. Maar ik zou gewoon een beetje afleiding zoeken.
5: Ik denk dat dat wel de belangrijkste dingen zijn. Gewoon wel verder gaan met gewoon de dagelijkse dingen die je altijd deed. Want er valt misschien wel een bepaalde ritme valt misschien weg. En dat wel gewoon opvangen, denk ik.

0: altijd goed.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funnix Afro. Luister op funnix.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
10: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
9: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
10: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
9: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
10: Handig?
9: Ja. Van de Belastingdienst.
11: Droom je van een stralende glimlach?
12: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
11: Maar dan gewoon in Nederland.
12: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info. Check funnex.nl of de NPO Luister-app.
3: De NPO Luister-app is officieel geopend voor jouw request. Wat wil je horen na Populair? Drop je request in de NPO Luister-app. Dit is Helaas.

0: wat ik vandaag wil horen.
1: Weekend Request.
2: Baby Joy.
3: Goedemorgen. Het weekend is in volle gang. Ik heb zo'n verrassing. Ga ik nog niet te veel over zeggen. Want eerst wil ik weten, wat wil jij horen? De requests die stromen langzaam binnen. Zie dan

0: Meek Mill, Jeremiah en PNB Rock hoorde je met Dangerous.
1: Enjoy. Weekend Request.
0: Ja, jij bepaalt wat ik draai. Hè. Ik begin altijd met een hele lege playlist. En die wordt gevuld met jouw request. En die stromen al lekker binnen. Ik heb de request van Tamara klaargezet. Die wil Know Your Worth horen. En Kevin wil graag een track van D-Double en LeBlanco. Ook die komt eraan. Claire die stuurt een voice memo. Vind ik altijd extra gezellig.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Oh my god, ik ben zo brak. Ik heb een paar uur geslapen en ben wakker geworden in een random hotel. Nadat mijn lift vanaf de Zwarte Cross niet doorging.
0: Oh jee.
2: En ik heb tegen Issyus B gezegd dat helaas mijn favoriete nummer was van hem. En je draait het meteen. Dat kan geen toeval zijn.
0: Ja, die draaide ik net. En ja, als je nog iets anders wil wat ik ga draaien, dan kun je dat laten weten in de NPO Luister app. Shampoo die wil graag een nummer van ik wou zeggen Nicky Jam, maar dat is niet van Bad Bunny en Ozuna. Maar je hoort in de remix samen met Nicky Jam nu bij Vanix.

en jetlags. Hey, ik heb iets gedaan wat of heel goed gaat uitpakken, of waar ik heel veel spijt van ga krijgen. Wat het is, vertel ik je zo en dan zoek ik een toepasselijke track. Maar eerst hoor je nog Jonna Vreese en Jayan met Pana bij Phonics. Phonics.

Got Neuf featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound.

0: heb vanochtend iets gedaan waarvan ik vanavond of heel trots erop ben, of gigantisch veel spijt gaat krijgen.
1: De situatie soundtrack.
0: Als je met beeld luistert, dan heb je het misschien al gezien. Het is vakantie en mijn oppassen waren op. En ik heb een tweeling van 3 jaar, Mia en Manoa. Verrassing, wie zijn er hier bij mij? Doe maar wat zeggen.
2: Ik hou van jou.
3: Oh,
2: geweldig.
0: Dankjewel, liefjes. Ik hou ook van jullie. Nou, wat een verrassing dat je dat zegt. Ik wilde eigenlijk zeggen, Mia, jij bent 3 jaar, hè? En ik zei tegen jou, jij moet naar de oppas. En wat vroeg jij toen aan mama? Wat wilde jij graag?
3: Naar jouw werk.
0: Naar mijn werk, hè? Manoa, wat heb ik toen gezegd? Je mag mee, maar wat hebben we afgesproken?
3: Naar jouw werk.
0: Maar wat moest je dan doen?
3: Stil zijn,
0: hè? Nou, je hoort het. Mijn twee dochters, Mia en Manoa, 3 jaar, zijn ook hier vandaag in de studio. En ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt. Maar door middel van muziek. Welke track past volgens jou bij deze unieke situatie? Zal niet vaker voorkomen, ik beloof het. Laat het even weten in de NPO Luister app. Vertel me ook vooral waarom deze track. Ik ben heel benieuwd. Wat is de situatie soundtrack vandaag? Ik heb mijn dochters meegenomen naar de studio. Zeg maar doei!
2: Doei!

0: En ik was heel benieuwd, welke track past er bij mijn situatie van vandaag?
1: De situatie soundtrack.
0: Ja, het is geen gewone situatie. Wat is er aan de hand? Ik heb mijn tweeling mee naar werk genomen. Mia en Manoah van 3 jaar. Als je al even luistert, heb je ze net ook gehoord. Een beetje uit oppasnood. Een soort van bring your kids to work day. En tot nu toe gaat het heel goed. En ik hoop dat het zo blijft. En ik vanavond super trots ben. En die mega spijt ga krijgen van deze actie. Maar ik was heel benieuwd. Welke track vind jij bij deze situatie passen? Nou, Alemski, die komt met Berenbotje. En zo komen er nog meer kinderliedjes voorbij. Adiel met Coco Melon en Imet met Baby Shark. Ik vind het super grappig. Maar daar ga ik je natuurlijk niet blij mee maken. Hè? En ze moeten ook een beetje opvoeding krijgen qua muziek, vind ik. We doen niet alleen aan kinderliedjes. Nuno, die heeft speciaal opnieuw haar inloggegevens weer aangemeld. Laat ze weten in de NPO Luister-app, zodat ze een berichtje kan sturen. En ze zegt, dit zijn gouden momenten die ze over 20 jaar nog gaan onthouden. En dat denk ik ook. Dus dat vind ik echt heel leuk. Roch, die komt met Gers Padoe. Ik neem je mee. Goeie suggestie. Ik ben momenteel niet zo Gers Pardoel fan, maar dat terzijde kan ik later op terugkomen als je geïnteresseerd bent. La Crazy, die is het cute van Rosalia. En dat het twee schattige vlindertjes zijn, dat zijn ze zeker. Maar ik ga toch voor de suggestie van Nanda. En dat komt eigenlijk door de eerste zin van de track die zij noemt. Normaal doe ik dit niet.
2: Nou, JJ, wat leuk dat je hier twee meiden hebt meegenomen. En die meiden zorgen natuurlijk voor wat extra energie daar in de studio. Dus ik vind energie van Ronnie Flex en

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Trek je niet echt lekker? Ga

0: goed.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de

0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
1: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Martinesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze topdag.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check phonics.nl of de NPO Luister app.
3: Rasha, Alejandro en Wizkid hoor je zo, maar eerst zoiets.

0: pokus aan.
1: Nee, dit nummer is echt een no-go.
2: Er was een periode waarin heel veel artiesten ineens de house en dance kant opgingen. De ene samenwerking na de andere vloog eruit. En zo ook deze van Calvin Harris en Rihanna uit 2016. This is what you came for. Ja, ik vind er wat van die periode, maar ik ga nog niet vertellen wat. Want eerst wil ik weten wat jij vindt. Vind jij deze classic nog steeds aan? Of heeft hij zijn beste tijd gehad en moet hij gaan? Je kunt je stem uitbrengen in de NPO Luister-app en de meeste stemmen gelden. Dus bij de meeste stemmen voor aan ga ik This Is What You Came For van Calvin Harris en Rihanna zo draaien. En bij de meeste stemmen voor gaan, ja, belandt hij in de prullenbak. Bij een hoop andere tracks die deze stemronde al niet hebben gehaald. Zoals Krokodil van Bissy, Hipstone Live van Shakira, Coco, Adorn van Miguel, Beautiful, Wine Up van Cat de Luna, Blurred Lines van Romantic en Everyone Knows van NERD staan in de prullenbak. Komt deze track van Calvin Harris en Rihanna daarbij? Of niet? Dat is aan jou. Breng je stem uit in de NPO Luister-app.

laatste classic die ik heb gekozen nog steeds aan of moet die gaan? Ik vind het zo grappig, want soms zijn de meningen heel erg verdeeld. Soms is het echt een classic waarvan iedereen zoiets heeft van nee, deze is tijdloos. En soms ja, belandt die in de prullenbak. En vandaag zijn alle stemmen weer 100% hetzelfde. En dat had ik toch niet verwacht. Als je nu net intuned en denkt, hey, om welke track gaat het dan? Nou,

0: de track nog steeds aan of moet hij gaan? Melissa bracht haar stem uit in de NPO Luisterapp.
1: Goedemorgen, Jamie Jo.
0: Goedemorgen, girl.
1: Deze moet zeker gaan.
0: Overduidelijk en iedereen was het met je eens. Maar er kan nog van alles gebeuren. Wil jij Calvin Harris en Rihanna zo horen? Dan app je aan en ben je het eens met Melissa en de rest. En wil je dat niet? Dan app je gaan in de NPO Luister-app. De meeste stemmen die gelden. Dus het ligt in jouw handen of je deze track zou gaan horen op Phonics of niet.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar de

0: classic die ik heb gekozen nog steeds aan? Of moet die gaan? Jij mocht bepalen. Edie bracht de stem ook nog uit.
1: Ik ken het liedje niet, maar weg, gone, loesoe.
0: Ja, bij de tussenstand waren de meeste stemmen voor gaan. Maar of dat nog steeds zo is, daar gaan we nu achter komen. Vandaag is de classic This Is What You Came For van Calvin Harris en Rihanna heb ik uitgekozen. Uit een periode 2016 waarbij er heel veel van die dance remixen werden gemaakt. Of remix featurings eigenlijk. En of je deze nu op Funnix gaat horen, ja, dat lag in jouw handen. En daar gaan we nu achter komen. Nee, ook deze gaat in de prullenbak. Maar daar moet natuurlijk iets anders voor in het plaats komen. En Nilo die had wel een idee. Een andere classic, Tupac, hoor je nu met Ambitions. Dit is Funnix.

speciale spot vrij. Eentje voor de Fresh from Friends request. Wie dat moet worden, kun je me laten weten in de NPO Luister app. Welke artiest vind jij zo goed die we normaal niet op Funnix draaien, maar die we wel moeten draaien? Ik hoor het graag van je. Wie is de next best? Fresh from Friends.

0: Roos. Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
6: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
7: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
11: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96%...

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luisterapp.
3: Jamie Joy.
4: Ik heb een artiest klaarstaan en dat zou zomaar eens de next best kunnen zijn. Maar eerst hoor je nog K en Emmy Dali met Band Over.

0: jij in de playlist voor een Fresh from Friends request. En als dit de eerste keer is dat je luistert, ik leg het even uit. Een Fresh from Friends request is een request die je kunt doen voor een artiest die we nog niet draaien op Funnix. Omdat er kwamen zoveel requests binnen van nieuwe artiesten. En ik vind echt, die moeten we supporten. Maar ik kan ze niet de hele dag doordraaien. Want we hebben ook gewoon Frenna, Broederliefde, Jay Lauren, die we ook allemaal willen draaien. Dus daarvoor deze spot waarbij je een artiest kan pitchen. En als jij nu zoiets hebt van, hey, ik heb er ook één. Ik heb een familielid, een vriend, vriendin of een artiest die ik volg op social media die jullie echt moeten draaien. Laat het dan weten in de NPO Luister app. Want morgen om 12 uur heb ik weer een spot vrij. Dus stuur gewoon een berichtje of een voice memo. Monroy die heeft dat ook gedaan. Die zegt, goedemorgen. Ik zou graag een nummer van mijn zoon op Funnix willen horen. Dat zou echt zijn dag maken. En ja, daar hou ik van als je, ja, je kinderen support. Ik heb even naar de track geluisterd. En het is ook niet zo dat je een soort van idols-achtig... Idols-liefie. Als je eerder hebt geluisterd, dan weet je dat ik mijn kinderen heb meegenomen. Eventjes stil met aan het praten. Tot nu toe gaat het heel goed. Ja, ik vind dus... Het is niet zo'n idols-situatie. Waarbij je dan iemand hoort en dat je denkt van, oh nee, dat kan echt niet. Hoe kan je dit supporten? Je moet eerlijk zijn tegen je kind. Nee, Monroy, die is echt wel, die heeft een goed oor. En vervolgens stuurde zijn zoon ook een voice memo in.
1: Goedemorgen, mijn naam is Rian Carlos, mijn artiestennaam Lito. Ik ben 16 jaar oud en kom uit Curaçao. Waarom ik vind dat mijn liedjes op Funnix te horen moet zijn, is omdat het gewoon bijpast. De liedjes die ik maak zijn zomersliedjes, liefdesliedjes. En met deze kans die ik kan krijgen, komt een van mijn grootste dromen uit als artiest. En dat is om een van mijn liedjes op een van de grootste radiozenders van Nederland te horen. En de mensen een beetje van me te laten horen. Ik hoop dat ik de kans kan krijgen om dit waar te maken.
0: Lito met Curaçao, hoor je nu? Bij Funnix, show some love als je het goed vindt in de NPO Luister app.

nergens anders meer aan denken. We gaan even een spel spelen wat we iedere zaterdag en zondag doen. En ik ben benieuwd of jij en ik aan hetzelfde denken. Dat is hoe Grab the Mic werkt. Ik heb hier een rad met allemaal random woorden. En als ik daar zo meteen aan draai, dan komt daar één woord uit. Het enige wat ik van jou wil weten is welke track popt gelijk in jouw hoofd door dat ene woord. Bijvoorbeeld, ik heb Hoog van Tropica A en J. Lauren klaarstaan. Ja, als het woord Hoog eruit komt, denk ik aan geen andere track. Maar misschien denk jij bij het woord Hoog wel aan een andere. Nou, dat wil ik van je weten en dat kun je me laten weten in de NPO Luister-app. Ik denk, hoe langer ik praat, hoe ingewikkelder ik het maak, want het is echt zo simpel. Ik ga mijn rad draaien en dan gaan we even checken welk woord er vandaag uitkomt. Het woord is mine. Mine. Engels als mijn. M-I-N-E. Welke track heb jij gelijk in je hoofd waar het woord mine voorkomt in de lyrics? Welke kan je zingen? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Je kunt ook een voice memo sturen. Als je de naam van de track niet weet, dan kun je het gewoon zingen. Ik ben heel benieuwd. Het woord vandaag is mine.

0: Moet jij denken bij het woord mine? Dat kun je laten weten in de NPO Luister-app, want we spelen Grab the Mic. Er dachten een hoop mensen aan mine van Beyoncé en Drake. Die zat niet in mijn hoofd, kan ik je vertellen. Onder andere Bianca en Celeste, ik heb er meerdere keren voorbij zien komen. Ook mine van Frenna en Ronnie Flex. Zie ik een suggestie van Ramon. Ja, Ramon, je was wel de enige. En ik ben op zoek naar de track waar het meest aan gedacht wordt. Dat is ook niet All Mine van Kanye West, Claire. Maar dat is deze track. Want onder andere Nanda, Lucci, Priscilla. Een hoop dacht hier aan. En ik dacht hier zelf ook aan. Een classic. Wat mij betreft de enige waar je aan kan denken bij het woord mine.
1: The boy is mine. Monica.

0: Jamie Joy, gisteren was ik dus op Sparta Cross. En ik was onder andere bij Sigourney K, Reiki, ICSB. Het was echt geweldig, had een superleuke show. En later in de reggae-weide heb ik met ICSB een liedje van Kenny B gezongen. Het was zo mooi, het was zo'n mooie dag. Dus nu wil ik heel graag horen een nieuwe tune van Sigourney K met ICSB. En het heet Met Mij Zijn.
1: Weekend Request.
2: Jamie Joy.

0: Joy.
1: Weekend Request.
2: En als je al even luistert, dan heb je meegekregen vanochtend dat ik deze hele ochtend mijn dochters mee heb genomen naar de studio. Ik heb een tweeling van 3 jaar, Mia en Manoa. En die hebben het echt super goed gedaan. Ik ben zo trots. Wat vinden jullie ervan, mij?

0: vond het zo leuk. Misschien wil ik toch wel kinderen.
1: Oh my god,
0: echt,
1: ik heb je aangestoken.
0: Je hebt me vandaag aangestoken. Ik ben echt zo gelukkig.
1: En je gaat het dadelijk ook over een soort van kinderen,
0: ja,
1: hebben, toch?
0: Ja, ik heb wel een man nodig die een beetje vruchtbaar is. En nou zijn mannen niet meer zo vruchtbaar. Ja, ik heb wel een beetje een goede situatie
1: ik
0: nodig.
1: Ga

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
6: Toen ik hoorde dat Nieuw-Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
7: Nieuw-Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald en daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister app.
3: Zijn mannen nog echte mannen? Zometeen gaan we het bespreken. Na Dada en dit is samen Kleine John.

0: Hey, afgelopen week was ik net zoals jij lekker aan het scrollen en ik hoorde iets heel schokkends.
1: Het testosterongehalte bij mannen is gehalveerd op 50 jaar tijd. Wat is er aan de hand?
0: En ik bedoel, dit komt niet als een shock voor.

0: Goedemiddag.
1: Hey, Tante Chanel.
2: Hey, Tante Chanel. Schatje van me.
3: Tante Chanel. Waarom moeten jullie altijd onze penpas leeg trekken? Oei, oei, oei, oei.
4: Hé, jij bent kapot gehad. Begrijp je een stukje in mijn eentje?
5: Chanel. Chanel.
6: Ja, waar komt dit door? De Belgische krant, een nieuwsblad van wie je net het fragment hoorde, zegt dit komt door overgewicht. Mannen worden steeds dikker en daardoor daalt hun testosteron. Maar ja, iedereen heeft hier een ander antwoord op. Als je het aan meneer Said, meneer u parkeert hier, mag dat? Als je het aan hem zou vragen, zou hij zeggen het komt door het water. De overheid vergiftigt ons. Als je het aan iemand in Juice by 1 op Facebook zou vragen, zouden ze zeggen het komt door het feminisme. Misschien zijn al die antwoorden waar, misschien zijn al die antwoorden fout. Laten jij en ik beginnen bij het begin, want waarom is testosteron eigenlijk belangrijk voor mannen? Nou, een lage testosteron zorgt voor overgewicht inderdaad, een laag libido, haaruitval en zelfs, boys let op, erectieproblemen. Maar ja, je wilt ook niet een te hoog testosteron, want dat zorgt ook weer voor haaruitval. Je wordt er heel agressief van en je hebt een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten. En waarom ik jou net Bella Arino liet horen, is niet omdat ik er iets homofobisch van wil maken, maar onder de hetero-mannen, ja, er wordt op het internet massaal geklaagd dat mannen geen mannen meer zijn. En je kan me nu gaan framen als mannenhater, maar ik wil hier oprecht een open discussie over hebben met mannen en vrouwen. Vrouwen klagen, mannen dragen nu steentjes op hun kleding, bla bla bla bla bla, ze willen 50-50. Zelfs oudere mannen in mijn omgeving, hè, vaders, broers, opa's, klagen dat mannen nu anders zijn. En onze grote vriend Gino die stuurde net deze memo.
7: Tante Chanel, dit is een fucking goede stelling. Ze zijn allemaal pussies tegenwoordig. Wenkbrauwen doen, hè? Nageltje, nagelsalon hier, tas dragen. Fuck is mis met deze gasten tegenwoordig.
6: Ja, kijk, ik vind niet dat er iets mis is met vrouwelijker zijn. Of je tonen uit je kleding en weet toch, daar is niks mis mee. Maar wat is er dan mis met de hetero-mannen? Waarom hebben we hier een probleem mee? Laat jij en ik het er gewoon over hebben. Pak je NPO-luisterapp erbij, deel je mening. Ik wil van jou horen vandaag. Vind jij dat mannen geen mannen meer zijn? En zo ja of zo nee, waarom vind je dat? Vind jij dat mannen geen mannen meer zijn?

0: Ja, ik zag een video van het Belgische Nieuwsblad waarin ze vertelden dat in 50 jaar tijd mannelijk testosteron met 40% is gedaald. En ik zie vrouwen ook overal op het internet klagen. Oudere mannen klagen er ook over. Mannen zijn tegenwoordig anders. Waarom zijn mannen geen mannen meer? Daar gingen jij en ik vandaag naar, ja, op zoek naar het antwoord. En veel mannen in de NPO Luister-app die wat te zeggen hebben. We hadden net een berichtje van Gino. Die stuurde dit.
1: Tante Chanel, dit is een fucking goede stelling. Ze zijn allemaal pussies tegenwoordig. Wenkbrauwen doen, nagels, nagelsalon hier, tas dragen. Fuck is mis met deze gasten tegenwoordig.
0: Ja, ik vind dat een man dat gewoon moet kunnen doen als hij dat wil. Gerson is het er ook mee eens. Die zegt speciaal voor die man zijn memo gestopt met rijden. Hij praat onzin met tasjes dragen en zo. Vroeger was dat ook al zo. Mannen mogen gewoon geen man meer zijn. Vrouwen willen evenveel of meer verdienen. En verwachten dat de man nog steeds voor alles betaalt. Nou, is dat maar één van de vele voorbeelden waarom ons testosteron daalt. Dus ja, we hebben het antwoord. Mannelijk testosteron daalt omdat wij vrouwen nu ook rechten hebben. Het is toch onze schuld. Abdel zegt, het is ook jullie eigen schuld. Dit is wat jullie willen toch? Mannen die geen man zijn. Maar ik snap niet waarom het zeg maar voor mannen dan niet meer aantrekkelijk is om mannen te zijn als een vrouw het wil of zo. Raar. John Blade was wel een normale man. Die zegt, wij echte mannen zijn gewoon een zeldzaam ras tegenwoordig. Een provider. Een die klaarstaat voor zijn familie en zijn vrouw veilig laat voelen. Er daar zijn. Luisteren. En vrouwen echte vrouw laten voelen. Geen kinderspelletjes. En hij zegt het nog een keer voor de mannen die niet luisteren. Een goede man luistert ook naar zijn vrouw. En ik kreeg een berichtje van M. M die zei, mannen zijn tegenwoordig liever lui dan moe. Dus ik dacht, ik haal hem er even bij. Hoi M.
2: Hallo.
0: Wat bedoel je hiermee? Mannen zijn tegenwoordig liever lui dan moe.
2: Wat ik bedoel daarmee is dat misschien is het wel makkelijk geworden deze tijd om gewoon te leven zonder veel moeite te doen. Als ik jongens vraag om te werken, ik werk zelf 7 dagen per week. Als ik jongens vraag om te werken, voor bezorgen, is keihard werken, is knallen, is altijd te veel gevraagd. Of dit, of ze hebben al wat. Altijd smoesjes. En dat soort dingen. Dat bedoel ik met, mannen zijn liever lui dan moe. Ik hoor ook van, ook andere vrouwen hoor ik ook zeggen van, ja, weet je, mannen werken niet meer zo hard als vroeger. En ik denk, misschien ligt het aan dat het makkelijk is geworden. Je kan makkelijk thuis zitten, uitkering trekken, weet ik wat allemaal. Het is makkelijk om te overleven zonder hard te werken. En ik kan me wel vinden in wat je het laatste zei, ik weet zijn naam niet meer. Het gaat niet om wat voor kleren je draagt, hoe je je kleedt, wat dan ook. Het gaat om jouw mentaliteit. Als je zorgt voor je vrouw, je familie, goed bent voor hun, dat is man zijn.
0: Dat is alles. Mij maakt het echt niet uit wat je aan hebt en welke kleding je draagt, of je je haar wil verven of je nagels wil lakken. Maar ben jij een echte man als er iets fout gaat in het leven? Ga je daar zijn? Ga je mijn bek hebben?
2: Ga je het fixen of wat?
0: Ga je het fixen of wat? En ga je het mij laten fixen? Want dan moet ik weer de man zijn.
2: Precies.
0: En dat is het probleem. Hé, Em, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd, hè? En voor je uitleg.
2: Is goed, okay.
0: Geniet van je dag. We krijgen nog een berichtje van Adam. Die zegt dat het heeft deels te maken met de opvoeding. Vroeger moest je als klein jongen je kamer opruimen. Met je pa klussen. Met je pa boodschappen doen. Aan de auto werken. Tegenwoordig hoeven jongeren niks te doen. Hele dag op de telefoon. Volgen fashion. Krijgen kleren van de markt. Ligt het daaraan? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het over een tijdje wel beter wordt. Net zoals deze tune.

0: Ja, mannen zijn geen mannen meer. Tenminste, dat testosteron wordt lager, het internet klaagt, de mensen klagen. En in de NPO Luister er barst het los. En nou kreeg ik een berichtje van een dame. Ik denk dat de mannen heel blij gaan zijn om dit te horen.
1: Phonics. Chanel.
0: Hi Priscilla.
2: Hi.
0: Hey Priscilla, jij stuurde mij net een hele mooie lange memo waarin je zei: ik heb de oplossing. Vertel.
2: Ja. Nou ja, ik vind gewoon dat als je als man zijnde je testosteron wil verhogen en je zit in een relatie of je bent getrouwd, ik zou zeggen, ga met elkaar op avontuur. Hè? Ik bedoel, daag elkaar uit. Maak er een spel van. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat moeders, die zijn heel druk in het leven, vaders zijn heel druk in het leven, ze komen thuis en ze hebben er eigenlijk geen zin meer in. Dan moet je elkaar juist uitdagen. Ook als je vrijgezel bent, want zo verhoog je juist je testosteron en ook voor de vrouw. Dus ik denk dat dat het hele, de hele game is, zeg maar. Gewoon neuken of los. Even plat gezegd. Ja.
0: Maar weet je wat ik dan ergens heb als vrouw zijnde? Weet je, als ik gestrest ben, dan heb ik niet echt zin. En als dan mijn man de oorzaak is van de stress, ja, dan wil ik hem gewoon niet.
2: Nee, dat kan ik me enigszins wel voorstellen. Maar ik denk dat daarom dan de man ook heel creatief moet zijn. Ik denk dat hij dan ook respect moet hebben voor jouw boundaries. Dat jij zoiets hebt van, hey, I'm not in the mood, maar hij moet het wel goed maken.
0: Ik denk dat heel veel mannen vergeten dat, zeg maar, het voorspel begint al eigenlijk het moment dat je wakker wordt.
2: Ja, klopt.
0: Met de dingen die je doet, hoe makkelijk je haar dag maakt. Maar ik denk dat vrouwen hier soms ook, weet toch, je hoort mannen wel vaak klagen. Ik vind niet dat seks een recht is. Het is ook geen behoefte. Het is gewoon iets wat je wil. Maar het maakt je relatie wel beter.
2: Zeker, zeker weten. En weet je wat het is voor ons alledaagse leven? Dan geven we soms wat belangrijk is. Ik ken heel veel stelletjes die dan heel de dag werken en dan komen ze thuis en dan moeten ze voor de kinderen zorgen en ze moeten dit en ze moeten rekeningen betalen. Maar als je dat nou allemaal even aan de kant zet, gewoon voor één dag, want dan kan de volgende dag ook, want de Curaçao zeggen we, wat vandaag niet kan doen we morgen. Dus eigenlijk zou je zo in het leven moeten staan. Wat vandaag niet kan doen we morgen. En ik denk dat dat alles veel flexibeler maakt qua omgang met elkaar.
0: Ik denk dat we het probleem hebben gevonden en het antwoord. Het probleem is kapitalisme. We moeten allemaal werken, we moeten allemaal dingen betalen. Er zijn allemaal dingen te doen. Nederlandse energie, stress, stress, stress. En de oplossing is, probeer het gewoon leuk te hebben met elkaar. Op een manier die we niet hardop kunnen zeggen naast kinderen, maar we hebben het toch net gedaan. Hey Priscilla, dankjewel voor je tijd, hè?
2: Ja, zeker weten. Geen probleem.
0: Doei, doei.
2: Doei.

0: 5'9", brown eyes.
1: Ja, als je in deze club was, speelde je een klein beetje met je eigen veiligheid. Maar het was altijd een interessante ervaring.
2: Funny.
1: Chanel. En 4 jaar geleden ging die dicht net rondom het einde van corona. Want voor de zoveelste keer werd er geweld gepleegd in de club. En nu moet het volgens de artikelen online een fijne plek worden voor iedereen. En ik dacht alleen maar, ik weet niet of het lang geleden genoeg is. Durf ik echt? Anno 2026 naar Club Blue. Ik dacht ook gelijk, misschien moet er gewoon een nieuwe naam aan worden geplakt. En toen zag ik een comment van Stijn. Als je nou echt het artikel leest, dan staat er dat het een plek voor kunstenaars wordt en niet weer een nachtclub. Maar toen werd ik ook een beetje verdrietig, want die club was zo iconisch. Iedereen kent Blue. De lauwste artiesten stonden in Blue. En juist daarom werd Club Blue zo vaak in nummers benoemd. Net zoals deze.

ken jij de Phonix tunes die wij hier draaien? Ja, Tante Chanel heeft een vreemde adlib uit een echte Phonix tune gepakt. En van jou wil ik weten, uit welke tune komt dit fragment? Zo simpel is het. Ik wil de naam of namen van de artiesten. En natuurlijk de naam van de tune. Hij is vandaag wat aan de korte kant, dus ik ga hem even twee keer laten horen, ja? Hier komt hij nog één keer. Ja, pak je NPO-luisterapp erbij en stuur me jouw antwoord. Ben jij degene die vandaag de breinbreker kan kraken? Let me know, uit welke Phonix tune komt dit fragment? Artiest of artiesten? En natuurlijk de naam van de tune.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja. Van de Belastingdienst.
2: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo Opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. demo-opleidingen.nl.
3: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze toptandarts en mondhygiënist staan voor je klaar met allerlei behandelingen. En het mooiste? Je hebt altijd dezelfde tandarts, dus geen vreemde gezichten. Wacht niet langer, maak die afspraak snel op tpmattenesse.nl.
2: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief.

0: echt een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe!
1: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voorwie.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luisterapp.
3: Heb jij vandaag de breinbreker weten te kraken? Je komt erachter naar Your Season. KM en Jonna Fraser. Dit is Pile, de gospel version.

0: Your Season, KM, Jonna Fraser en Serrano. En ik ben nog steeds op zoek naar het antwoord.
1: Breinbreker.
0: Ja, is de breinbreker vandaag gekraakt? Jij en ik gaan erachter komen. Naldo die stuurde een berichtje met Ronnie Flex samen met rapper Shores, Akka Schudde in Blue. Bas die stuurde Ronnie Flex met ADF Punta Cana natuurlijk. En Mika die stuurt, meisje, ik wil je leren kennen van Ronnie Flex. In welke tune zat die lijn? Ik weet het niet, maar Basmala, Damien, Esperanza en Nanda die stuurden dit.
2: Hey Tante Chanel, ik denk dat het populair is van Frenna, Idali en Ronnie Flex.

Ja, populair. Idali, Roniflex en Frenna was de breinbreker van vandaag. Heb jij het goed gedaan? Ik denk, als ik zo naar de NPO luister, heb kijk dat het vandaag echt super goed ging. Tegenwoordig, wat ik dus merk sinds ik dit item maak, is dat ik steeds vaker naar oude tunes moet gaan. Dit is toevallig een hele nieuwe. Maar in de nieuwe tunes doen ze gewoon bijna geen ad-libs. Is dit een ad-lib of een melodietje in de tune? Ja, ik weet het niet. Ik vond hem wel tellen. Maar hij is vandaag gekraakt, dus dat betekent morgen een nieuwe breinbreker. Ik vond het wel leuk om hem even te...

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug...

0: beter dan Spotify. Nee toch, dat zijn alleen debielen. Nou, ik was er één van.
1: Phonics. Chanel.
0: Ja, je weet toch wanneer je een nieuw Apple-account maakt? Dan krijg je 3 maanden gratis Apple TV en 3 maanden gratis Apple Music. En daar hadden ze me. En ik weet niet waarom, maar vorige week kreeg ik de ingeving... stap weer over naar Spotify, doe het gewoon. En nu kan ik zeggen met 100% zekerheid... Spotify is 10 keer beter. Sorry Steve Jobs. Want nu, door het tapje Song DNA... leer ik dingen die ik anders nooit had geweten. Bijvoorbeeld DJ Steiko. Nou, je kan hem kennen van onder andere bangers als deze...

DJ Steiko heeft dus de productie, de compositie gedaan voor deze banger van MHD. Nooit geweten dat ze elkaar kennen. Kennelijk mollo mollo samengemaakt.

Zometeen gaan jij en ik het hebben over een conspiracy-theorie. Die je waarschijnlijk alleen begrijpt door de Big Bang Theory. Weet je nog die ene sitcom op Veronica 7:30 met die nerds? Wat het is, dat hoor je na Pongo. En het is 24.

Hey, even een vraagje. Hoe vaak ben jij in juni ongesteld geweest? Als je een man bent of een deel van de vrouwen, dan is het antwoord 0. En het andere deel van de vrouwen zegt massaal 2 keer. En dat komt allemaal door dit apparaat. Chanel. Nou ja, tenminste, dat is de conspiracy-theorie. Ik zou zeggen, pak je aluminiumhoed erbij, doe hem op, want dit wordt wild. Nou, ik vertelde je net over de Big Bang Theory, die sitcom om 6:30 op Veronica met die nerds in dat huis. Nou, daar hadden ze het wel eens over. CERN in Zwitserland. C-E-R-N. En Jip en Janneke taal, dat is een of andere wetenschappelijke organisatie. En ze proberen daar met een gigantisch apparaat de oerknal na te boosten. Wat is eigenlijk waar we uitkomen? Wat heeft het universum gemaakt? Waar bestaan we uit? Allemaal wetenschappelijke interessante dingen. Nou, ze zijn hier al een tijdje mee bezig. En in juni hebben ze de proef stopgezet. En CERN heeft ook al vaker gezegd, by the way, wij hebben de realiteit aangepast. En ik vind dat we daar een beetje casual over doen. In 2008 zijn ze dus gestart met dit project. En sindsdien spreken we over het Mandela-effect. Je herinnert je dingen met zekerheid, maar kennelijk waren ze nooit zo. Want ik kan zweren dat de Monopolyman een bril op had met 1 glas, toch? En de Lavashkiriku, die heeft geen septum piercing, wat? Nou, nu is er dus een internettheorie. CERN heeft de realiteit aangepast en daarom herinneren wij dingen die er niet meer zijn. Er worden duizenden video's over gemaakt, vooral door vrouwen die of niet ongesteld zijn geworden, of in juni 2 keer ongesteld zijn geworden. En ja, ik zag dit een paar keer voorbij komen. Ik dacht, nou ja, toeval, weet je, dat gebeurt toch iedere maand. En toen keek ik naar mijn eigen tracking app en ook ik was 2 keer slachtoffer. Ja, ik weet niet of ik er helemaal in mee moet gaan of erin moet geloven, maar CERN zou dus in totaal 15 keer de realiteit hebben aangepast. Dat zeggen allemaal mensen op TikTok die wetenschap begrijpen op dat niveau. En dan raak ik gelijk verdrietig, want ik had ook zo graag Einstein willen zijn.

0: net over CERN en wetenschap en al die dingen. En toen kreeg ik deze memo van Amen.
1: Ewa, een hele goede middag. Ik hoorde jou net praten over die CERN dingen. Ewa, als die CERN al zo gek dingen doet, kan ik je één ding beloven. Ze zijn bezig met iets 20 keer ergers op dat gebied. Wat zoek op de Einstein-telescoop.
0: Einstein-telescoop, oké. Okay. Hij zei ook nog dit.
1: Ewa, dit is totaal geen cap, want ik was laatst bij de ICF-top. Ewa, daar kwam het aan bod. Ik viel in slaap terwijl ze het erover hadden, maar ze hebben het erover gehad. Hele presentatie. Er gaan miljoenen in, bijna een miljard.
0: Nou, ik ben even snel gaan opzoeken. De Einstein-telescoop is een geplande ondergrondse detector voor zwaartekrachtsgolven. Wat ze gaan doen is botsende zwarte gaten om dingen te bestuderen. Ik snap er ook niet het fijne van, maar twee dingen schrok ik van. Want ze zeiden dat het ding in de vorm van een driehoek is. Ik heb geleerd van Bermuda, jullie niet. Ik vind het wel een beetje eng. En dat het waarschijnlijk ergens van zuid

0: trouwens voor. Je neemt Ex on the Beach en Temptation Island. En dat doen we dan samen in één programma. Ja, dan krijg je dus Undercover Lover.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow. I'm the asshole.
0: Ja, Prime Video is terug met een nieuw programma. Wat gebeurt er? Nou, vier koppels die doen mee en ze worden gesplitst. Eén persoon van het koppel gaat kijken naar een tv. En wat zien ze daar? Hun liefde, hun schatje, in een villa vol met singles. En je partner mag daar niet verdacht worden van een relatie hebben. Want je strijdt hier om 50k. De persoon die als laatste overblijft en dus niet weg wordt gestemd en verdacht wordt als relatiehebbend, die wint de 50k. Dus kort gezegd, je moet vreemd gaan terwijl je partner kijkt. Welkom bij de Grote Kukshow. Nou ja, je partner moet je zelfs helpen met beter vreemd gaan. Want ze kunnen je tips sturen en zo, weet je? Doe meer zo, doe minder zo, vertrouwen elkaar nog, bla bla bla bla bla. Maar wat ik dus niet begrijp, er zijn nu 3 afleveringen uit. En in de eerste aflevering gaan ze langs al die koppels, leggen ze uit wat de regels zijn. En het eerste koppel is Debbie en Ruben. En hun besluiten dus om Debbie in de villa te sturen. Debbie is een aantrekkelijke vrouw. En het gesprek tussen hun gaat zo.
3: De regels zijn geen fysiek contact. Niet samen in de badkamer bijvoorbeeld, want er zijn geen camera's.
4: Nou ja, als ik straks wel met iemand in bed lig, dan mag ik absoluut niet knuffelen. Lelijke pyjama aan.
3: Ja, lelijke pyjama gekocht worden.
4: In het echte leven gebeuren er ook dingen die je niet altijd even leuk vindt. En andersom ook. Dat ga je daar gegarandeerd ook hebben.
3: En als ik dat ga zien op de beelden, dan hebben we een probleem als ze thuiskomen.
0: Maar daar heb ik gewoon een vraag. Waarom doe je mee? Waarom doe je mee als je zo moeilijk gaat doen over je chick die vreemd gaat? Je weet aan welk programma je meedoet. Gun je haar niet de 50k? En als je niet wil dat je vrouw aangeraakt wordt, waarom ga jij niet naar die villa? Ze hadden namelijk keuzes om te kiezen wie ze sturen. De man of de vrouw in het koppel. Ja, ik zou mijn vrouw niet sturen hoor. Ik zou zelf gaan. Maar ja, dan, ja, ik weet niet. Ergens zat ik gewoon te denken, al die koppels die met regels komen, je bent gewoon een klootzak. Gun je jezelf niet die 50k? Of ben ik niet normaal? Jij gaat het namelijk bepalen. Ja, pak je NPO-luisterapp erbij. Je kan me een appje sturen, maar een spraakmemo maken is natuurlijk het leukst. Ben je een klootzak als je meedoet aan het programma Undercover Lover en met allemaal regels gaat komen?

0: Funnies.
1: Gotten featuring Dior. Nooit goed.

0: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze top

0: www.sf.nl.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Met je partner meedoen aan Undercover Lover en dan regels stellen, maakt dat je een klootzak. Je hoort het na muziek van Frenna en Amy Grace.
4: Your city, your city, your summer.
5: Hey Chanel, wie is de klootzak? Iedere keer wanneer jij iets op het internet vindt, denk ik, oh, wat heeft ze nu weer gevonden?
6: Wat zeg je, mama?

0: on the Beach, Temptation Island, Paradise Hotel, Love Island aan de krek is. Eigenlijk is het de grote, jij gaat kijken hoe je partner vreemd gaat voor geld show.
1: De regels zijn geen fysiek contact. Niet samen in de badkamer bijvoorbeeld, want er zijn geen camera's.
2: Nou ja, als ik straks wel met iemand in bed lig, dan mag ik absoluut niet knuffelen. Lelijke pyjama aan.
1: Ja, lelijke pyjama gekocht worden.
3: In het echte leven gebeuren er ook dingen die je niet altijd even leuk vindt en andersom ook. Dat ga je daar gegarandeerd ook hebben.
1: En als ik dat ga zien op de beelden, dan hebben we een probleem als we thuis komen.
4: Oh my god, no.
5: Oh my god, I can't believe this.
4: Wow. Am I the asshole?
0: Ja, je hoorde net het koppel Debbie en Ruben. Die doen samen mee aan het programma. En Debbie die gaat naar de villa met alle singles. Ik zal het concept van het programma even nog een keer uitleggen, mocht je net ingetuned zijn. Nou, er doen dus 4 koppels mee. Je wordt gesplitst van je partner. Je gaat beide naar aparte villa's. 1 persoon van het koppel gaat in een villa kijken naar een tv. En dan zien ze jou daar in een villa vol met singles, waar je moet doen alsof je single bent. En het is daar 1 grote Ex on the Beach boel. Dus ja, er moeten dingen gaan gebeuren. En je hoorde Ruben net al zeggen, geen fysiek contact, geen dit, geen dat. En ja, zo word je snel betrapt op niet single zijn. De persoon die het langst kan verbergen dat hij single is, en er dus niet op die dat hij in een relatie is, de persoon die het langst kan verbergen dat hij in een relatie is, die wint uiteindelijk de 50k. Daar doen ze het allemaal voor. Ja, dus eigenlijk moet je gewoon kijken hoe je partner vreemd gaat. En je moet ze er een beetje bij helpen ook. Want je kan ze tips geven. Je kan ze brieven sturen. En die Ruben, die komt met allemaal regels. En ik denk ergens van, ja, maar hoe ga je die 50k dan winnen? Want je weet waar je dan aan meedoet. Je weet dat je vrouw dingen gaat moeten doen. Je kon kiezen om zelf te gaan en niet je vrouw te sturen. Niemand had iets bij jou willen doen, denk ik persoonlijk. Ik had gewoon heel veel vragen, dus ik vroeg me af, ben je niet gewoon de klootzak als je meedoet aan dit programma en je partner daar niet vreemd laat gaan? Want dat is een beetje het punt. Soraya die stuurt, sorry, maar als jij je partner aanmoedigt om met singles te flirten voor geld, dan moet je sowieso niet in die relatie zitten. Oké, ik moet wel toegeven, ja. Ik heb dit wel eens eerder gezegd, maar jaren geleden, mijn ex en ik waren gevraagd voor Temptation Island. En we bleven toen ook discussiëren van, het lauwste zou zijn dat we elkaar daar gewoon vrij laten doen wat we willen en dan weer samenkomen. Ik weet ook niet, ik was ook ziek in mijn hoofd. En je denkt van oké, dat is hoe dat werkt, maar dan kijk je elkaar 2 seconden te lang aan en dan word je heel boos. Dus ik snap het ook wel een beetje dat Ruben zo doet. Rick stuurde deze memo.
6: Ja, dan ben je zeker een klootzak. Want je weet dat je aan dat programma meedoet. Je weet dat er dingen kunnen gebeuren. Met je vriendin of met je vriend. Ja, en dan voor 50k? Nou, sorry, dat vind ik het dan echt niet waard. Dan hou ik gewoon lekker mijn vrouwtje bij me thuis. Of mijn kerel bij me thuis. Nee, voor mij geen 50k. Dus dan ben je echt een klootzak.
0: Ja, is 50k genoeg om je relatie voor te verkloten? Voor sommige mensen wel. Bilal zegt die 50k is heel leuk, maar die screenshots en het programma en de video's blijven voor altijd bestaan. Succes met je familiefeestjes daarna. Daar had ik niet eens over nagedacht, hè. Salma zegt het gekste wat ik vind is dat je boos wordt op je partner, omdat ze dan niet goed genoeg zijn vreemd gegaan. Je bent bijna betrapt. Wat zijn we aan het doen? Ja, ik vind echt dat we in een prachtige tijd van televisie leven. Hè? Dat we gewoon allemaal concepten bij elkaar zetten. En we maken dit. En gewoon alcohol eraan. En camera's. Ik wil het allemaal zien. Ik moet ook zeggen, is het niet onze schuld? Want kijk jij, omdat je wil dat die mensen een goede relatie hebben. Dat het goed gaat thuis. En dat iedereen zich aan de regels houdt. Daarvoor kijk ik niet. Ik wil iemand zien huilen. Vechten. En maar goed, weet je, het is prima. Ik vond deze reactie van Jaden heel mooi. Sommige deelnemers lijken wel heel weinig overtuiging nodig te hebben om hun relatie te vergeten. Dat zegt toch genoeg?
4: Wauw! I'm the asshole.
0: Ja, kleine tip. Als je ooit eens het wil uitmaken, maar het niet echt, zeg maar, dat gesprek wil voeren, doe mee aan zo'n programma. Want uit gaat het sowieso. 9 van de 10 keer. Tenzij je Jay en Naomi bent op een of andere manier. Maar ja, je hoeft het dan niet uit te maken. Het is eigenlijk wel makkelijk zo. Dus ja, je bent een klootzak, maar die relatie moet sowieso gaan.

0: Ze zegt, ik heb bewijs. Dus, en toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Zometeen ga jij en ik kletsen over een artiest die eigenlijk half gecanceld is. En ik sta er ook achter. Maar het lukt me niet. Ik blijf toch naar de luisteren. Wie het is, dat hoor je naar Koep van Burleson.

0: Ja, Nicki Minaj is MAGA. Helaas is ze aan het chillen met Trump. En ja, ik denk dat ze ballen. Ik ga het gewoon zeggen, want het is mijn show. En jij en ik moeten niet doen alsof we niet wisten... Nicki Minaj, haar moralen waren slecht. Want haar ex-man, met wie ze jarenlang getrouwd is... heeft gewoon een meisje van 12 verkracht toen hij volwassen was. En Nicki valt dat slachtoffer tot op de dag van vandaag... de dag van vandaag nog steeds lastig. Ze hoort echt al sinds begin 2010 hoort zij op de zwarte lijst te staan. Maar je vergeet het bijna als je er hoort spitten.
1: Yo, brought out the pink Lamborghini just to race with China. What the race to China just to

En ja, ik ben ook boos op mezelf, hè. Ik wil niet stoppen met Nicki te draaien. Want Nicki zit me echt diep. Je beseft niet hoe diep Nicki Minaj voor mij gaat. Ik wacht bijvoorbeeld nog steeds op deze van haar en Kanye.

Mijn eerste telefoon, 2011 praten we over, hè. Een roze Samsung Star Mini. 20 MB als geheugen of zo had dat ding. Er konden precies 3 tunes op. Op nummer 1, Wine and Catch. Op nummer 2, Bumpy Ride van Mohobi. En op nummer 3, deze van Nicki Minaj.

0: En rondom het einde van de show. Ja, Tante Snel wordt altijd melig. Ik ben een beetje moe. Ik lach heel snel. En ik lach om bijna alles. En als jij me het hardst laat lachen, dan win jij de Funnix Mini Voetbal.
1: Funnix. Chanel.
0: Ja, wie wordt vandaag de grote winnaar? Dat kan jij worden als je het grappigste antwoord stuurt. Nou, wil je die Funnix Mini Voetbal winnen, dan moet je het grappigste, maar ook vreselijkste antwoord sturen. Jij en ik gaan een top 5 maken van de grappigste, maar vreselijkste dingen waar een moeder trots op kan zijn. De grappigste, maar vreselijkste dingen waar een moeder trots op kan zijn. Ik geef ook altijd een paar voorbeelden om je een beetje te inspireren. Een keer had ik een dame die luisterde en stuurde een memo dat het heel goed was dat haar zoon geen oude vrouwen hielp met weer toch hun kar in de tram zetten en de kinderwagen en zo, want het is haar zoon. Het grappigste, maar vreselijkste waar je moeder trots op kan zijn. Je trampstamp. Ja, pak je NPO-luisterapp erbij. Je weet dat je een berichtje kan typen. Maar een spraakmemo sturen is het leukst en het makkelijkst. We gaan een top 5 maken van de vreselijkste en grappigste dingen waar een moeder trots op kan zijn. Wil jij die Funnix Mini Voetbal winnen? Stuur het dan nu in de

0: Marjolein met Blind op zoek hier op Phonics. En Tante Chanel, ja, vandaag maken we weer een top 5 met elkaar. Jij moest mij weer laten lachen voor de Phonics mini-voetbal. En er zijn weer vreselijke, maar ook grappige dingen in de NPO-luister-app gestuurd. Want wat is nou het vreselijkste waar een moeder trots op kan zijn? Phonics. Chanel. Nou, vandaag zijn jij en ik er zeker achter gekomen. Sorry, er kwam iets binnen in de NPO luisterapp. Ik kan het niet oplezen. Het spijt me. Op nummer 5 hebben we Randela. Die zegt: wat is het vreselijkste waar een moeder trots op kan zijn? Dat je zoon 6 kinderen heeft, maar hij ziet of spreekt ze zelf niet. Mijn zoon heeft zoveel kinderen, zo goed doet hij het en hij is zo druk. Ik doe dit automatisch ook met een Surinaams accent, want Surinaamse moeders zijn hier schuldig aan. Ik laat jullie niet heel vandaag. Op nummer 4 hebben we Rashid. Mijn zoon heeft 7 exen die niet meer met hem praten. Ze zijn gewoon jaloers. Op nummer 3 hebben we Murat. Hij heeft geen rijbewijs, geen plan, geen baan, maar wel zijn moeder. Ik weet, er zijn moeders die echt zo denken. Ik weet het gewoon. Op Noël hebben we... Op nummer 2 hebben we Noël. Mijn kleine jongen heeft nog nooit zelf de was gedaan. Want hij is de sultan van mijn huis. Hier kreeg ik het een beetje benauwd van. Maar we kregen ook een berichtje binnen van Edil. Edil, hoi.
1: Hey.
0: Jij staat vandaag op nummer 1. En jij stuurde mij: mijn ma is trots dat ik nog niet wil trouwen nog tot mijn 30ste. Ze wil me niet weg hebben uit huis nog. Ik heb dit nog nooit van een Edil gehoord. Nog nooit.
1: Ja, je moet beseffen, hè, het is nog Marokkaans. Dus eigenlijk die normaal gesproken, die willen altijd dat hun kinderen snel weggaan.
0: Ja, eigenlijk moet je snel trouwen, snel familie starten. Je weet gewoon, wat gaan mensen anders zeggen?
1: Snel kleinkinderen krijgen en zo.
0: Maar stel je nou eens voor, je gaat naar je moeder toe en je zegt tegen haar: hey mam, ik wil trouwen. Hoe reageert ze dan?
1: Nee, gewoon, ze wil altijd zelf onderzoek gaan doen naar de vrouw en al. En ze wil niet dat ik ga trouwen, gewoon altijd gewoon een beetje laks reageren. Zodat ik het zelf ook een beetje achterover laat gaan.
0: Ja, want mocht je nu luisteren en denken: huh, hoezo, wat heeft zijn moeder daarmee te maken? Vaak in, zeg maar, de Marokkaanse community is het echt de bedoeling, ja, dat er onderling wordt gezocht, dat de moeder goedkeurt. Je weet toch, handvragen, ontmoeten. Het moet echt goed zitten in de familie.
1: Ja, klopt.
0: En als je moeder niet helpt met zoeken, ja, dan kan dat trouwen nog lang uitblijven.
1: Dus het is daarom, en nu aangezien jij wil onderzoeken en al, dan denk ik, dan klaar, zo zelf ook niet meer gewoon. Dan ben ik ook een beetje laks aan het worden daar.
0: Heb je zelf behoefte om te trouwen? Of denk je van, ja, joh, als mijn moeder het niet wil, wil ik het niet?
1: Nee, tuurlijk wel, maar als mijn moeder het niet wil en ik zie het haar goedkenning is daar niet, dan gaat die door.
0: Ja, want stel je voor, je ontmoet echt de liefde van je leven. Maar je weet hoe buitenlandse moeders soms zijn met hun zonen, weet je? Dat ze opeens komen ze met... ja, ze heeft haar psychologische vaardigheden gebruikt om jou te verleiden. Zoiets.
1: Ja, klopt.
0: Wat dan?
1: Dan gaat het moeilijker. Dan wil ze het niet meer.
0: Dan kan het gewoon niet. Ook al zou je willen, het kan niet.
1: Nee, het kan gewoon niet. Ja, dan moet je gewoon naar haar luisteren.
0: Dames, je hoort het. Je hoort hoe het gaat tegenwoordig. Kies goed. Kies goed.
1: Je moet goed kiezen.
0: Je moet goed kiezen. Hey Edil, vandaag ben jij de grote winnaar. Jij krijgt de Phonics mini-voetbal. Ik hoop dat je er ook een beetje van gaat genieten.
1: Jawel, moet wel.
0: Misschien kan je een leuke date inplannen met een dame die je moeder goed vindt. Kunnen jullie samen gaan voetballen.
2: Lieve tante Chanel, bedankt voor de leuke show. Kusjes, baby.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: Zin in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
8: Hermanos! Ja, dat

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Jay en Mahi.
4: Ja, maar dan alleen met Jay vandaag. Ja, ik heb wat leuke dingen voor je. Wat het is, hoor je zo meteen.

0: Mix van deze week Caribbean Girl van Ronnie Flex samen met Irsa Is.
1: Goedemiddag, JMI.
2: Hey, lieve JMI.
1: Hallo.
2: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
1: Goedemiddag, JMI.
3: De JMI Show.
0: Jazeker, maar alleen vandaag zonder mijn homegirl Mahi. Die kan er vandaag niet bij zijn, maar ik ben erbij. Ik ben hier samen met jou. En wat ga ik doen? Ik ga de dingen doen die we elke week sowieso doen. Rond 1:30 ga ik jouw eten voor je betalen. Ja, je gaat vandaag op mij eten, op mijn kosten, zeker te weten. Althans, je moet er wat voor doen. Maar goed, dat hoor je allemaal straks. Ik wil nu even iets met jou delen. Wat mij deze ochtend heeft beziggehouden. Blijkbaar heeft Defano het gisteren al gepost. Maar ik heb het vanochtend gezien. En het gaat namelijk over de naam van een pasgeboren meisje.
4: Oh, wat lief. Hoera, er is een meisje geboren. Hoe heet ze?
5: Welkom, lieve wat? Welkom, lieve Dolly? Ik snap het. Deze dagen willen allemaal exotische namen hebben. Maar van alle namen, Dolly? Geloof mij, ze gaat echt de pik op je hebben met deze naam.
4: En hoe oud is Tolly geworden? Is Tolly inmiddels 2?
5: Ah, ik weet nog toen Tolly zo klein was. Tolly is nu echt zo groot.
4: Ja, nee! Ik wil wel komen, maar ik kom alleen als Tolly welkom is.
5: Ja.
0: Ja, je hoort het. Je hoort het. En hij gaat nog even zeker 20, 30 seconden verder. Ik bespaar je de rest. De rest kan je gewoon checken natuurlijk op zijn Instagram-pagina. Maar ik ging zo nadenken. En misschien ben ik gek. En dan mag je dat tegen me zeggen in de NPO Luisteren. Maar als je niet weet wat het woord Tolly betekent. Als het voor jou alleen maar een klank is. Dus het betekent niet wat de meeste mensen weten wat het betekent. Dan is het toch eigenlijk gewoon een schattige naam. Ik bedoel, hoeveel mensen ken jij die Tally heten? Dat is één klein verschilletje. Omdat Tally niks betekent voor jou, vind je het kunnen. Dus waarom kan Tolly eigenlijk niet? Nogmaals, deze mensen zijn waarschijnlijk niet Surinaams. Die spreken geen straattaal. Die hebben niet de affiniteit die jouw vieze mind ermee heeft. Ik ga niet zeggen dat ik mijn dochter Tolly zou noemen. Maar ik zeg alleen, als je niet weet wat het betekent, is het eigenlijk best een schattige bijnaam. Maar goed, dat ben ik. En misschien denk je, nou Jay, ik heb nog wel ergere namen gehoord. Als jij Tolly mild vindt, dan heb ik er nog wel meer. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar jou. Nou, de gekste babynamen die jij dan ooit gehoord hebt. Als het gekker kan, dan Tolly, gooi het erin. Als het niet gekker is, mag je het er ook in gooien. Waar moet je het in gooien? In de NPO Luisterapp. Ja, want als je het woordje Tolly zegt en dingen erin gooien, dan kan je verkeerde ideeën hebben. Nee, dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel gewoon letterlijk de gekste babynaam die jij ooit gehoord hebt.

0: James samen met This Thing. Dit was Spider. Ja, wat is de gekste babynaam die je ooit gehoord hebt?
1: Phonix, de Jay en Mahi Show.
0: Ja, gisteren, of tenminste vanochtend, zag ik een berichtje van de Fano waarbij hij dus verontwaardigd was over een babynaam. De babynaam was namelijk Tolly. Ja, en Tolly betekent voor veel mensen toch iets anders dan een babynaam. In ieder geval, het zou niet de naam zijn die ik een baby snel zou geven. Maar ik ben wel van mening dat het misschien helemaal niet zo gek is als je het vanuit het perspectief bekijkt van iemand die niet de affiniteit heeft die wij, jij en ik, hebben met dat woord. Maar goed, ik heb je ook gevraagd, wat vind jij dan een gekke babynaam? Bo kwam met, ik ken een tweeling, dat jongetje heet Boef, dat schrijf je dan B-O-O-V. En dat meisje heet Babe, en dat spel je dan B-A-Griekse-I-P. Vind ik nog niet extreem, maar ik vind het wel apart, ja. Ik vind het wel apart. Gerson zegt, ze noemen hun kind toch ook, hun kind toch ook Dik Advocaat? Is dat schattig? Dan denk ik, ja, Dik is eigenlijk ook niet. Dik betekent letterlijk hetzelfde als Dolly. Of het betekent ook, zeg maar, dat je niet dun bent, maar dik. Waarom zou je je kind Dik noemen? I don't know. Maar goed, Kevin zegt, ik ken iemand die Lamborghini als voornaam had. En ik dacht dat hij een grap maakte, maar het is gewoon echt. Ja, mag ik even een hot take delen met je? Ik vind eigenlijk iedereen die zijn of haar kind een voornaam geeft wat een automerk is van een auto, ja, een naam is van een automerk, dan, ja, daar heb ik wel moeite mee, moet ik eerlijk zeggen. Dingen als Mercedes, dingen als, welke naam had je nog? Lexus heb je natuurlijk ook. Ja, je zou je kind maar Lada noemen, ik weet het niet. Maar goed, Naima die zegt, bij ons in de straat woont een jongen die Legend heet. Dat vond ik heftig. Ik moet je eerlijk zeggen, ik kan Legend wel hebben, ja. Ik kan de naam Legend prima hebben, dat vind ik, ja. Als je Madeliefje kan heten, kan je ook Legend heten. Sofian die zegt, ik heb ooit een meisje ontmoet, ze heet Chardonnay. Geen grap. Ik heb volgens mij wel van 3 Chardonnays gehoord. Zou het dan gek zijn om je kind Champagne te noemen? I don't know. Rashid die zegt, ik hoorde een keer van iemand die Diesel heette. Klinkt meer als een tankstation. Dat staat er, hè? Dat zeg ik niet. Dat staat hier. Dat heeft Rashid opgeschreven. Het klinkt als een tankstation. Ja, Diesel klinkt ook een beetje als een hondennaam. Als ik het. Oh, met alle respect, hoor. Met alle respect. Ik bedoel, wie ben ik? Ik heb zelf redelijk een moeilijke naam. Mijn vrienden noemen me Jay. Maar ik heet Jawed. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, met de jaren ben ik gaan begrijpen wat mijn naam betekent. Of wat mijn naam is. En ik ben het eigenlijk alleen maar mooier gaan vinden in plaats van ingewikkeld. Maar misschien moet ik helemaal niet judgen. Als jij je kind Tolly wil noemen, dan noem je toch je kind lekker Tolly. Maar hou wel rekening met het feit dat je kind een zware jeugd gaat krijgen. How do you guys have so much?

grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar de

gaan zeggen wie deze artiest is en zo. Dat vind ik een beetje raar. Maar goed, als je voor het geval dat je het niet weet, dat was Controlando van mij eigenlijk. Zometeen ga ik jou vertellen wat deze man nice vindt van zijn partner. En ik kan je zeggen alvast, ik moet er van kotsen. Ik moet er echt niet aan denken dat mijn partner dit doet. Maar deze guy vindt het helemaal geweldig. Zelfs als ze lekker in bed liggen. Wat het is, hoor je zometeen tijdens Barkie, niet Barkie.

0: En je partner die vindt het leuk als je scheten laat waar hij of zij bij is.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Een luisteraar heeft zijn of haar gewoontes naar ons gestuurd, of de gewoontes van zijn of haar naaste. En dan is het aan ons, eigenlijk aan jou, om te bepalen, is dit Barkie? Helemaal normaal. Of niet Barkie? Helemaal gek. En vandaag hebben we er eentje van Merel. Ik ga het even voorlezen. Ze zegt, hi JMI. Ik heb nu een paar maanden samen met mijn vriend. En hij moedigt me juist aan om scheten te laten waar hij bij is. Ik dacht eerst dat dit een grap was. Maar hij meent het serieus. Hij vindt het grappig en zegt dat je pas echt jezelf bent als je je daarvoor niet hoeft in te houden. Is dit Barkie of niet? Ja, zo. Zo. Ja, ergens hoor ik hem als hij zegt van nee, je moet gewoon, je hoeft je niet te schamen, wees gewoon jezelf, weet je, laat gewoon lekker scheten. Vind ik lief van hem dat hij haar gewoon, weet je, hij denkt aan haar darmen en ik weet het niet. Ja, oké, die kant snap ik. De andere kant vind ik gewoon nasty. Heel simpel, heel simpel. Ik hoef ook geen scheten te laten naast mijn partner. Gebeurt het een keer? Hey, geen man overboord. Maar om nou moedwillig onder de deken ze te stekken voor je, zodat je onder de deken kan duiken, vind ik een tikkie te ver gaan. Maar dat ben ik. Dat ben ik. En gelukkig draait het niet om wat ik vind. Het draait hier om wat jij vindt. En nu je toch al luistert, nu je er toch al mee bent, ja, je bent er al in meegetrokken, wil ik ook een reactie van jou. Laat mij even in de NPO luisterapp weten. Is dit Barkie normaal of niet Barkie? Helemaal gek. Drop dat even lekker met caps lock als je wil in de NPO luisterapp. En aan de hand van jouw reactie en de reactie van jouw medeluisteraars gaan wij zo meteen bepalen of de vriend van Merel een beetje goed bij zijn hoofd is of niet.

0: De vriend van Merel stimuleert haar om scheten te laten in haar bijzijn. Zelfs onder de deken.
1: Nee, dit is echt niet Barky.
2: Vind je dat niet Barky?
1: Barky?
2: Of niet Barky?
0: Ja goed, jij kon naar mij laten vinden laten weten of je dit nou Barky vindt of niet. En ja, ik ben hier zo naar de berichten aan het kijken, sommige berichten aan het luisteren, aan het lezen, en ik ga ze met jou delen. Heel simpel, Tatjana komt als eerst binnen. Tatjana zegt: hoeveel mensen laten een scheet onder de dekens en duwen hun partner hun hoofd onder de deken? Of heb je nog nooit een scheet gelaten met een vuurtje erbij? En trots laten horen aan je partner. Haha, fun fact, 15 scheten laten per dag is gezond voor je hart. Voor je hart, maar niet voor je neus, toch, Tatjana? Toch niet voor je neus? Tenminste, dat ben ik, hè. Dat is hoe ik het zie. Ik heb ook een berichtje binnengekregen van Claire.
3: Ik denk dat het Barkie is als je er geen problemen mee hebt. En dat het misschien niet Barkie is dat je echt je partner stimuleert om het te doen. Hoewel, ik vind het tegelijkertijd ook wel grappig. Nee, ik vind als je zegt dat het niet Barkie is, is het te streng. Gewoon lekker laten gaan.
0: Dus Claire, als ik het goed begrijp, zeg jij Barkie. Oké. Kan. Ik heb er nog eentje van Melk. Melk zegt: een scheet laten onder de dekens is hartstikke smerig. Deze man is niet helemaal in orde. Dus laten we die maar meetellen als een niet-barker. Dit is gewoon de eerste niet-barker die ik heb. Ik heb Hansen aan de telefoon. Jij zegt dat dit barkie is, of zeg jij dat dit niet-barkie is?
4: Eerlijk is eerlijk, dit is gewoon barkie.
0: Oké. Leg uit.
4: Dit is barkie. Nou, kijk, dat zijn vrouw, vriendin, school, comfortabel voelt om hem, dat snap ik, is barkie. Maar uiteindelijk, die man gaat er spijt van krijgen.
0: Waarom?
4: Nou, in het begin is leuk en aardig, haha, lief, leuk, je voelt je comfortabel. Maar daarna op den duur ga ik denken van wat af. Weet je, dit stinkt. Doe maar niet, ga maar lekker naar de wc, ga daar maar scheetje laten. Of op de gang, niet onder de deken, dat is nasty man, kom op.
0: Weet je wat ik een beetje lees hierin, Hansen?
4: Nou?
0: Ik heb een beetje het gevoel, nou ja, zo staat het er voor mijn gevoel ook echt, dat hij dus eigenlijk kikt op die scheten. Het is niet dat hij haar stimuleert, hij kikt er gewoon op.
4: Misschien is dat zijn fetish, dat kan.
0: Ja,
4: laat het weten. Dit is mijn fetish en ik hou ervan als je vieze scheetjes laat onder de deken.
0: Oké.
4: Het is gelijk dat je met een vieze rik hebt. Huh? Dus ja, goed.
0: En in hoeverre los van de fetish, hè? In hoeverre heb jij er problemen mee als jouw partner onder de deken eentje zou laten?
4: Kijk, als die deken beneden plat blijft en ik heb er geen last van, hey, doe je ding.
0: Oké, hij moet niet gaan waaien met die deken, zeg maar.
4: Liever niet. Liever niet, maar dat weet ze ook. Liever niet, dat niet bij mij.
0: Oké, Hansen, luister. Ik heb een uitslag hier.
4: Vrouwen scheten erger dan mannen scheten, hè? Dat weet je wel.
0: Wacht even, wil je dat herhalen?
4: Vrouwen scheten, die stinken erger dan mannen scheten.
0: Maar hoe kom je daarbij?
4: Volgens mij heb ik ooit eens iets daarover gelezen.
0: Luister, ik zit hier met mijn producer, Ray. Ray, wil jij dat even uit gaan zoeken?
4: Alsjeblieft, zoek het uit.
0: Ga je het uitzoeken voor ons, Ray?
5: Ik ga dit even uitzoeken, maar okay. Ik weet dat het waar is.
0: Ray, mijn producer van de show, die gaat even uitzoeken hoe de facts hierin zitten, Hansen. Want je zegt iets crazies hier zo. Luister, Hansen, blijf even hangen. Ik ga de uitslag voorlezen. En dit is echt op basis van alle reacties die ik binnen heb. Ik heb aardig wat reacties binnen. We hebben ze geteld. En op basis van alle reacties is de vriend van Merel voor 80%, maar ik zeg je, hè, voor 80%. Je gaat het niet geloven, maar Barky!
4: Ja, snap ik.
0: Jij snapt het, hè?
4: Ik snap het. Ik snap dat mensen dat Barky vinden, omdat ze allemaal van die lovey-dovey zijn van, oh, maar dan voel je

0: Wat gemak.
1: Hey, heb jij toevallig een vriendin?
0: Ik heb een vrouw.
1: Je hebt een vrouw en ze heet geen Merel, toch?
0: Zeker niet.
1: Oké. Okay. Hey, Hanson, dankjewel.

0: De Lijsta samen met FJ. Dit was zo amazing. Ja, ik heb zojuist Hansen aan de telefoon gehad. En die had een opmerking gemaakt. Hij zei, vandaar dat vrouwen hun scheten erger ruiken dan die van mannen. En ik dacht, is dat echt een ding? Toen heb ik Ray, de producer van de show, gevraagd. Is dit waar? Ga jij dit even uitzoeken? En wat heb je gevonden, Ray?
1: Ik heb op basis van dit verhaal eventjes mijn research gedaan. Of het dus echt waar is of vrouwen scheten erger zijn dan die van mannen. En het is waar. Dit is gewoon
0: wetenschappelijk bewezen.
1: Wetenschappelijk bewezen. Dus dat de scheten van vrouwen gewoon echt heftiger zijn dan die van mannen. Man. Ja, ik kan er niks anders van maken. Echt waar. Ik weet waarom dat zo is. Dat ik niet loop te cappen of zo.
0: Oké, waarom is dat dan?
1: Dat komt omdat er een hogere concentratie waterstoffluïde in zit of zo. Dat ruikt naar ei. En daardoor, dat ruikt gewoon naar rotte eieren. Vrouwen hebben die gas meer in hun body gewoon, zeg maar.
0: Oh
1: en
0: my god.
1: Daardoor stinken de vrouwen scheten wel heftiger dan die van mannen.
0: En daarom durven vrouwen dus geen scheten te laten waar mannen bij zijn.
1: Okay, dat
0: is gewoon wat het is. Maar hey, over scheten gesproken. Ik ga het straks wel een beetje in dezelfde lijn houden. Ja, ik ga het zo meteen namelijk misschien wel vertellen wat de gekste plek is waar ik de number 2 heb gedaan. Ja, wat de gekste plek waar ik ooit gepoept heb. Maar dan wil ik het straks ook van jou weten. Ja, jij die luistert. Hier is Cardi B.
2: I wanna get married like the Curry, Steph and Aisha shit. But we more like Belly, Tommy and Keisha shit. Gave you TLC, you wanna creep and

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze top

0: Vanessa.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
3: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Qualcomm Summer Festival. Meer info, check qualcomm.nl of de NPO Luister-app.
3: Ja, ik ga jou zo meteen vertellen wat de gekste plek is waar ik een nummertje 2 heb gedaan. Je weet wel, naar het toilet, je kent het wel. Maar eerst

0: En Frenna hoor je met populair. En weet je wat ook heel populair is op onze zender? Deze song, let's go! Ik heb Ray Producer hier zo bij me, let's get it!
1: JMI Show, come on!
0: Yo Ray, how you doing,
2: oh yeah,
0: bro?
2: Oh yeah.
0: Oké okay, dan.
1: Scoop! JMI Show, come on!
0: Yeah. Ja, helaas wel zonder Mahi, maar hey, ik zeg altijd, dat gaat de pret niet drukken. Morgen is er gewoon weer bij en vandaag doe ik het met onze producer Ray, gewoon lekker de show maken.
2: Yo, yo.
0: Jazeker. Hé, hey, luister, er is een trein in Duitsland gewoon stilgezet. Niet door een storing, niet door een aanrijding of een ander probleem, maar omdat het toiletpapier op was. Ja, de conducteur rende even naar buiten toen hij hoorde dat dus het toiletpapier op was. Hij rende naar het station even... naar de supermarkt, kocht 3 grote pakken wc-papier in. En je ziet ook op de beelden dat hij dan even snel zo terugrent naar de trein, weet je. En uiteindelijk kwam de trein wel 3 kwartier later aan. Maar de passagiers noemden hem medewerker van de maand. Hij wordt echt als held in de comments onthuld. Ook van het berichtje waar ik dit van heb op Instagram. En dan denk ik bij mezelf, ik zou eigenlijk... Nou, niet eigenlijk. Ik heb het nog nooit gedaan en ik ben het ook zeker niet van plan om een poepie in de trein te doen. No man, dit is een andere trein man. Ik ga niet daar nemen. Nee, dat ga ik niet doen. Maar ik moet wel confessen dat ik vorig jaar ergens was waar ik niet zoveel keus had. Toen moest ik het wel op de allergekste plek in mijn leven ever doen. Ik heb het op een plek gedaan waarvan ik niet eens wist dat ik überhaupt daar zou zijn zonder een poepie te doen. Dat wist ik never dat zou gebeuren. Ik wist ook niet dat ik die plek zo mooi zou vinden. Maar tegelijkertijd is het wel een wilde plek om je poepie te doen. Goed, ik ben wel down om te vertellen waar dat is en hoe dat precies zit. Maar ik wil eerst van jou horen wat de gekste plek is waar jij de number 2 hebt gedaan, netjes gezegd. Of waar jij gewoon hebt gepoept. Ja, wat is de gekste plek? Ja, wat zou zo'n plek kunnen zijn, weet je wel? In je broek misschien, dat kan ook. Ja, ik zit zo te denken, wat is dan de gekste plek? Stel je voor in een lift. Oh, dat kan hè. Nou goed, ik ga niet allemaal verklappen wat jij allemaal hebt gedaan om je poepie te laten. Vertel mij alsjeblieft even. En als ik genoeg reacties binnenkrijg, vertel ik wat mijn gekste plek was. En geloof me, je gaat het nooit raden.

0: tiro el maf.
1: Eerlijk is eerlijk, ik poep niet op gekke plekken, ik poep gewoon op werk. Ik werk als ZZP in de zorg. En ik heb gewoon schijt aan, letterlijk.
2: Phonics.
3: The Jay en Mahi Show.
2: Met Jay en Mahi.
4: Ja, ik heb aan jou gevraagd, wat is de gekste plek waar jij de number 2 hebt gedaan, waar jij je poepie hebt gedaan? En goed, toen kreeg ik dus dat berichtje die je zojuist hoorde binnen van Hansen. Ik heb meer berichten binnengekregen. Ik heb bijvoorbeeld een berichtje binnengekregen van Jennifer. Ze zegt, achter een container bij een uitgaansgebied na een avond stappen. Absoluut dieptepunt. Oh, ja, wanneer je moet je waarschijnlijk, blijkbaar. Priscilla die zegt in de duinen, maar precies toen kwam er een groep hardlopers langs. Ik kon wel door de grond zakken. Hey, dat lijkt me echt crazy, man. Ben je net in die... En dan boep, boep, een hele groep hardlopers. Ja, wauw. Mo zegt in een kapotte lift die uren stil stond. Geen wc, geen uitweg, pure paniek. Belly ging kruk, kruk, kruk, kruk, kruk. Ja, dat is crazy. Dat is echt crazy. Ik kreeg één berichtje binnen. En daarbij stond bij een laadpark van Tesla. En ik begrijp eerlijk gezegd niet wat ik, ja, hoe ik dat moet zien. Roy, kan jij me even vertellen hoe ik dat moet zien?
5: Goedemiddag.
4: Je kan er zelf gelukkig om lachen, dat scheelt.
5: Ja, lachen van schaamte.
4: Oh.
5: Nee,
4: vertel.
5: Kijk, eigenlijk ben ik net zoals jij. Nummer 2 doe ik alleen thuis. Nergens anders.
4: Ja.
5: Maar ik ben taxichauffeur en ik rijd door het hele land. Mm-hmm. En ik was in de provincie Utrecht, ergens in the middle of nowhere. Geen pompstation, niks. En ik moest die auto krijgen, elektrische auto moest ik laden.
4: Oh ja, dus je kon ook nergens heen.
5: Nee, en het probleem is, wij denken dat we baas zijn over ons lichaam, totdat ons lichaam zegt, maar, tot hier en niet verder.
4: Oh my goodness.
5: Dus ja, op een gegeven moment moest ik kiezen. Of wat in mijn broek doen, of naast die auto. Nou, dat is een keuze makkelijk hoor.
4: Ja, oké, okay, in die zin snap ik hem. Maar wat is dan de plek die je uitkiest dan, weet je? Want je bent dan op zo'n plek, waar ga je hem dan zetten?
5: Vriend, luister dan. Ik heb gewoon gekeken welke laadpaal is het verst van iedereen. Want het is nooit helemaal leeg. Er zijn altijd auto's die laden.
4: Mm.
5: En als je dan die plek hebt gevonden, dan ga je hem strategisch plaatsen tussen een, bijvoorbeeld een transformatorhuisje. Dat je die achterdeur open doet. Dan ga je achter die achterdeur zitten of werken. En vrienden, dan is het 2 minuten klaar hoor.
4: Oh, je hebt gewoon even snelle drop ingezet. Maar oké, okay. Volgende dingetje dan. Wc-papier.
5: Als taxichauffeur ben je op alles voorbereid, Mati.
4: Dus iedere taxichauffeur heeft minimaal een rolletje daar in de achterbak of ergens.
5: Als je verstandig bent en als je gekruid eet en het kan een keertje verkeerd vallen, dan ben je voorbereid.
4: Wauw.
5: En je hebt altijd toiletpapier voor het geval mensen gaan willen overgeven of zo, dan kan je ze hun mond laten schoonvegen.
4: Ja, natuurlijk, dat heb je. Oh, oké, okay. In die zin snap ik inderdaad dat je wel een soort van voorbereid bent. Oh my goodness. Ik heb hier nog nooit... Oh my god.
5: Mijn collega heeft hetzelfde gedaan hoor.
4: Hebben jullie hem naast elkaar gelegd?
5: Nee. Die heeft het ook op de radio verteld, jouw collega.
4: Wat? Een collega van mij bedoel je?
5: Ja.
4: Welke collega? Snitch diegene?
5: Gordon.
4: Nee, heeft hij het ook gedaan?
5: Jij hebt het ook zelfs bekend op de radio.
4: Hé. Hey. Oh, wacht even. Maar nu besef ik ook dat ik ook moet gaan bekennen wat ik heb gedaan. Oké, okay, nou, weet horen dan, Roy?
5: Als ik die schandaal heb genomen, dan ga jij hem ook nemen.
4: Ja, kijk, ik had ooit besloten om mee te gaan doen aan een televisieprogramma waarbij je dus 10 dagen ergens in het wild in het buitenland bent. En we waren in Albanië. En ik had bijna nee gezegd tegen dit programma. Waarom? Om deze reden. Letterlijk om deze reden. Terwijl ik het echt graag wilde meemaken. En toen heb ik gewoon gedacht, weet je wat? We krijgen toiletpapier. Ik ga er gewoon voor. Ik zie wel. Misschien red ik niet eens 2 dagen. En dan was het niet eens nodig geweest. Maar ik laten we alvast verklappen dat ik iets verder kwam dan 2 dagen. En op een gegeven moment bij ik weet niet hoeveel ze dacht. Toen moest ik wel echt hoor. En toen heb ik hem gewoon ergens langs een beekje gegooid. En weet je waarom? Omdat ik dan mezelf kon wassen meteen.
5: Ja, daar zit het in.
4: Het water was wel ijs en ijskoud. En ik ga het echt niet vrijwillig nog een keer op die manier doen. Maar dit was echt de next best thing voor mij. Als ik het in het wild moest doen, dan moest ik het ergens bij een beekje doen waar ik mezelf kon wassen. Dat was hem eigenlijk. Valt best mee eigenlijk, hè?
5: Ja, jij hebt het nog netjes gedaan. Je hebt jezelf nog kunnen wassen. Ik kon dat niet.
4: Zal ik even too much information geven? Voor mijn geluk was het ook een clean drop. Geen plak dingen, dit, dat, zo. Nee. En we kregen toiletpapier.
5: Dat is wel handig, ja.
4: Hey Roy, dank

Nieuw, ik deel me de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Alleen ga ik misschien wel jouw avondeten voor je betalen. Je hoort het goed, ik ga jou gratis eten geven. Je moet er wel iets voor doen. Wat je moet doen, vertel ik je zo.

0: Samen met Jaron hoorde je met Panna. En ik ga zo meteen jouw eten voor je betalen.
1: Wat eten we vanavond?
2: Sushi.
3: Pizza.
2: Pasta.
3: Kebab.
1: Jij bepaalt. Phonix betaalt.
0: Ja, wij mogen vandaag iemand blij maken met gratis maaltijd. En met wij bedoel ik ikzelf, Jay natuurlijk. En onze producer van de show, Ray.
4: What up?
0: Ja, Ray, we gaan ervoor zorgen dat met iemands maag gevuld gaat worden. Want liefde gaat nou eenmaal door de maag. En nou ben ik een hele liefdevolle persoon, al zeg ik het zelf. Goed, ik hoor je al denken, ja Jay, maar wat is het addertje onder het gras? Het is heel simpel. Het addertje is niet eens onder het gras. Ik ga het je gewoon heel duidelijk uitleggen. Zometeen hoor je tussen de nummers door dit geluidje.
1: Bel nu 0909-3869-3869. Bel nu.
0: Je hoort het. Het geluidje zegt bel nu. Als je dan naar dat nummer belt, zorg er dan voor dat je je verkooppraatje klaar hebt. Want het is dan aan jou om mij te overtuigen waarom ik iedere andere luisteraar moet skippen om jou die gratis maaltijd te geven. Wees creatief, laat me lachen. Of touch me in een zin dat ik een soort van ontroerd raak misschien. Kom met een grappig iets. Kom met een origineel iets. Van mijn part hoeft het niet eens waar te zijn zelfs. Als het maar leuk genoeg is. Kijk, als het wel waar is, is het natuurlijk wel beter. Hè? Dat vinden we natuurlijk wel krachtiger. Ik zou zeggen, luister goed. Zet je radio harder, want ik ga dus dat geluidje planten ergens tussen de nummers door. Ja, want vaak, hè, vergroot het de kans als je als eerst belt. Want als je een goede pitch hebt en je belt voor die guy die ook een goede pitch heeft, of de girl die een goede pitch heeft, ja, dan gaat die maaltijd gewoon naar jou. Snap je? Dus ik zou zeggen, zet je radio harder.

0: 0909-3869-3869. Wat eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
1: Pasta?
2: Kebab?
0: Jij bepaalt. Fanny's betaalt.
3: Yes, je hoorde het geluidje. Dat betekent dat je vanaf nu mag bellen naar 0909-3869-3869. En dat je mag pitchen waarom ik die gratis maaltijd aan jou moet geven en niet aan je andere medeluisteraars. Ik zou zeggen, zorg ervoor dat je radio zacht staat als je belt. Voor de rest nooit natuurlijk. Als je belt, zet hem even wat zachter. Dan kan het geluid ook aangenaam zijn voor je medeluisteraars. Als we naar jouw pitch aan het luisteren zijn. Zo simpel is het. Oké, we gaan beginnen. Waarom moet Van Nix jouw eten voor je betalen?
4: Oké, ja, kijk, normaal luister ik naar de JMA zo. Nu de JMA niet zo. Ik werk al sinds 8 uur. Tot nu. Ik moet zometeen naar mijn andere baantje tot 8-9 uur. Dus, ik heb honger. Ik ben er klaar mee.
3: Ik heb het. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand meteen met zo'n goede pitch komt. Wauw. Ik zeg het je eerlijk.
4: Ik heb honger.
3: Ik vind het. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het heel leuk om dit knopje te drukken. Maar jij hebt hem gewoon niet verdiend. Jij hebt gewoon letterlijk de maaltijd gewoon verdiend, man. Wie heb ik aan de lijn?
4: Je hebt Maarten aan de lijn.
3: Maarten.
4: Heb ik hem wel of niet verdiend?
3: Want je hebt hem verdiend, bro. Je hebt hem echt verdiend. Ja, zeker.
4: Hey.
3: Ja, zodra je. Luister, zodra je dit hoort. Dan heb je hem verdiend. Ja, dan weet je dat voor de volgende keer.
4: Toppie, man.
3: Hey, wat gaat het dan worden? Waar heb jij trek in vandaag?
4: Ja, kijk. Om even te zijn, ik heb mijn vrouwtje ook beloofd dat ik zou koken. Die werkt tot 9 uur.
3: Ja.
4: Dus ik denk dat ik haar wel met een sushi blij kan maken.
3: Gelijk gaan we luxe doen, hoor. Bro, je hebt helemaal gelijk. Je hebt gewoon eerlijk de pitch gewonnen. Dan is die sushi gewoon voor jou. Heel simpel. Ik zou je wel willen vragen, blijf lekker aan de lijn. Dan gaat onze producer Rega ervoor zorgen dat die sushi ook bij jullie terechtkomt natuurlijk.
4: Mag ik één ding zeggen aan alle luisteraars?
3: Wat wil je zeggen? Zeg het maar.
4: Ik heb vandaag die app gedownload. Dit is de tweede keer dat ik op de radio kom. De tweede keer dat ik het probeer. Top channel, man.
3: Zie je wat ik bedoel?
4: Geluk.
3: Als je nu luistert, be like Maarten en download gewoon de NPO Luister app. Helemaal gratis. Helemaal gratis. En wat heb je er gratis bij gekregen, Maarten?
4: Een lekkere sushi, man.
3: Begrijp je? Hey, Maarten, blijf aan de lijn, man. Dan komt die sushi naar je toe.
4: Top, man.
3: Hey, zometeen distinct.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beter.
3: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie. Economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in 1 keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Ja, de partner van Rochelle gaat verhuizen. Gaat hun relatie...

0: hoorde je zojuist met Wacht Niet. Wat ik op zich een mooi bruggetje vind. Want stel je voor, je partner krijgt een vast contract in Brazilië en wil daar blijven wonen. Ga je voor een lange afstandsrelatie? Of zeg je, it's over?
1: Complicated question.
0: Soms zit je met van die levensvragen waar je zelf geen antwoord op hebt en je gaat liever niet naar je zus, je broer, je naaste. Omdat je denkt, dit is toch nog te persoonlijk. Dan kan je

Sarah stuurde: Hey Jay en Mahi, ik ben nu 1,5 jaar samen met mijn vriend. En laatst kreeg hij een vast contract aangeboden in Brazilië. Het is zijn droombaan en hij wil daar voorlopig minimaal 5 jaar blijven wonen. Trouwens, ja, dat is wauw, 5 jaar. Oké, ik schrik daar even zelf van. Ik had het nog niet gelezen. Hij wil dat we een lange afstandsrelatie proberen en zegt dat ik over een tijdje ook die kant op kan komen. Alleen zie ik dat niet zitten om mijn familie, vrienden en baan in Nederland achter te laten. Hij vindt dat ik niet genoeg voor onze relatie wil vechten. Nou, ik vind juist dat hij degene is die ervoor kiest om een andere kant van de wereld op te gaan. Oeh, dat is lastig. Wie heeft er volgens jullie gelijk? Groetjes, Rochelle. Man. Oké, dus voor de duidelijkheid. Ze hebben een relatie van 1,5 jaar. De beste man krijgt de kans om een droombaan van zijn leven te krijgen. Super nice natuurlijk. Zo te lezen moet hij daar dus minimaal 5 jaar blijven als hij dus dat contract tekent. Hij wil dus gewoon die baan pakken en in de hoop dat zij in de toekomst ook naar Brazilië gaat. Voor minimaal dus die periode dat hij daar moet zitten. Zij wil niet. Hij vindt dat zij niet wil vechten. Zij vindt van, nou, jij kiest ervoor om weg te gaan. Wie heeft gelijk, vraagt Rochelle. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen wie gelijk heeft, want er valt over allebei wel wat te zeggen. Damn, damn, damn. Zou ik met mijn partner naar Brazilië gaan? Deze is lastig. Bij deze heb ik je hulp gewoon nodig. Heel simpel. Ik kan tof doen, ik kan stoer doen. Ik kan doen alsof ik het allemaal weet. Maar soms weet ik het gewoon echt niet. Wat is jouw kijk op deze situatie? Ga het nog een keer voorleggen. Je partner krijgt een vast contract in Brazilië en wil daar blijven wonen. Hij wil gewoon de relatie op afstand voor blijven zetten, met het idee dat jij in de toekomst daar naartoe gaat. Of het nou binnen 1,5 jaar is of 1 jaar, dat laten we even terzijde. Dat bepaal je dan maar lekker zelf. Wie is dan fout? Want Rochelle wil niet gaan. Wie is fout? De guy die vindt van, jij moet met me meegaan? Of is Rochelle fout omdat ze vindt van, nee, ik ga mijn familie niet achterlaten voor de liefde? Laat het even weten.

0: in Brazilië. Hij wil daar blijven wonen. Hij wil de relatie op afstand voortzetten en haar uiteindelijk daar naartoe laten komen. Maar dat ziet Rochelle niet zitten. Ja, geef je de liefde de kans of trek je de stekker eruit, hè? Complicated question. Jij kon het aan me laten weten en onze vaste luisteraar Diallo die zegt: hey Jay, ik vind dat Rochelle gelijk heeft. Die guy is fout. Hij moet gewoon hier een andere baan zoeken. Er zijn genoeg andere banen waar hij genoeg centjes kan verdienen. En ik denk dat voor zijn relatie moet gaan en niet alles hier achter moet laten en naar Brazilië moet. En als hij daar is, kan hij een andere dame vinden. Dus Rochelle heeft helemaal gelijk, volgens Diallo. Tarzan, die heeft een net andere mening. Die zegt: ik zeg het niet graag, maar laat het gaan. Want hij wil zijn baan niet opgeven en zij wil haar omgeving niet achterlaten. Ik begrijp ze allebei. Maar als ze beide geen water bij de wijn willen doen, dan kan je beter elkaar loslaten. Oké, wauw. Belinda die zegt: ik denk dat het hier geen goed of fout is. Hun wegen scheiden hier, vind ik. Hij moet zeker zijn droom volgen en zij moet hier doorgaan met haar leven. Als het meant to be is, dan komt het na 5 jaar wel goed. Zo niet, dan ook goed, vind ik. Zo, dit is pittig, man. Dit is pittig. Hey, Rico zegt: laat die daimyo. Hij gaat vroeg of laat wel een Braziliaanse baby vinden. Ik mag niet lachen volgens mij op dit, maar oh jee. Sean, hoe zie jij deze situatie?
1: Yo, goedemiddag, man. Ja, ik ben van mening dat eigenlijk niemand hier fout zit, man. Het is 1,5 jaar vind ik te kort eigenlijk om een beslissing te nemen of je wel voor iemand wil gaan, ja of nee.
0: Ja, 1,5 jaar is niet lang genoeg om te weten, dit nee, is man. Mijn partner?
1: Bro, in deze tijden wilt iemand al na 1,5 jaar gaan trouwen, maar ik ben van mening, je kent elkaar nog niet in en out in 1,5 jaar tijd.
0: Hoeveel jaar moet je minimaal met elkaar zijn? Even om jou te begrijpen.
1: Ja, 100%. Nee, ik zeg eerlijk, als je echt iemand in en out, want iedereen kan ook zijn eigen leventje leiden hiernaast ook nog, hè. Dus als je echt iemand in en out zou willen leren kennen, zit je bij de 3 jaar misschien nog net bij het begin van elkaar goed beter leren kennen.
0: Oké, dus wat zou jij Rochelle hierin adviseren?
1: Ik zou echt eerlijk zeggen, Rochelle, als je niet voor hem wil gaan om dit de kans te geven, dan doe het niet. En ik zou tegen die guy zeggen: luister, ga voor je droombaan. Maar niemand moet je tegenhouden om je droombaan, zeg maar, op te zeggen.
0: Oké, ik heb hier een berichtje van Stef. Ik ben eigenlijk benieuwd wat je daarvan ook vindt, Sean. Stef zegt: ze zijn pas 1,5 jaar bij elkaar. Geef het een kans. Misschien vindt hij het na 6 maanden helemaal niks. Maar je moet elkaars carrière nooit in de weg zetten. Dus wat hij eigenlijk een soort van voorstelt is: probeer het eerst even 6 maanden. Gooi het niet meteen weg. En als jullie zien het werkt niet, dan werkt het niet. En misschien werkt het wel. Hoe zie jij dat dan?
1: Ik zeg ook niet van geef het geen kans. Ik zeg alleen, 1,5 jaar had je misschien wel met elkaar al kunnen bespreken. Van luister, dit is mijn droombaan. Luister, als de kans daar is, ga ik daar wel voor. En dan had zij in die 1,5 jaar tijd ook al kunnen beslissen of kunnen denken van, is het wel de guy? Dus er is gewoon een miscommunicatie geweest. En in 1,5 jaar tijd blijkbaar, dat blijkt dus nu ook,
0: ja,
1: kennen ze elkaar nog niet goed genoeg. Maar geef het de kans. Maar ja, als het niet werkt en je wilt er echt niks voor opzij zetten, dan skip het.
0: Oké, dus jij, als ik je goed begrijp, jij zou wel down zijn om te zeggen: weet je wat, proberen jullie dit gewoon eventjes 6 maanden. Kijk het even aan of het werkt op afstand en of dit het is. En maak anders toedeledokie.
1: Maak afspraken, dat is het belangrijkste. Moeder. Maak afspraken en in die tijdstek kan je beslissen ja of nee.
0: Nou, weet je, ik concludeer dan hiermee. Dit is dan de conclusie van vandaag, weet je wel. Bespreek het goed met elkaar, maak afspraken. En besef wel dat volgens Sean dan en volgens Stef ook, jullie zijn net 1,5 jaar bij elkaar. Ja, misschien is dit het dan niet, maar probeer het misschien even. Heb je ook een complicated question? Laat het dan gewoon weten via de NPO Luisterapp. Of je kan het mailen naar itscomplicated@funix.nl.

Maluma was dat samen met The Weeknd, met Hawaii. Over The Weeknd gesproken. Dit weekend heb ik natuurlijk de heerlijke tracks nog klaar voor je staan. Ik heb zo meteen Frenna voor je met Starlight. Ik heb ook Punta Cana van Ronnie Flex. Die komt strakjes met Ronnie Flex en de hele gang. Maar eerst een track die voor mij toch wel dit jaar de track, een van de tracks dan is van het jaar. Dat is Fresh samen met KM. Dit is Bert.

zonder Mai vandaag. Mai is vandaag niet aanwezig. Mai is morgen gewoon weer erbij. Maak je niet druk. Nee, maak je niet druk. Hé, hey, het is me opgevallen dat dit een beetje het jaar is van de comebacks. We hebben het over SBMG, New Wave, Be Brave. Zelfs een Pussycat Dolls is gewoon weer samengekomen. En als kers op de taart, Joey AK. De man is vrij en laat meteen weten, ik pak de draad met muziek meteen weer op. En ik denk persoonlijk dat er veel mensen hebben gewacht op deze man. Goed, en in het kader van allerlei comebacks en alle artiesten die zich weer laten zien en laten horen, heb ik bedacht, waarom zou ik jou niet de kans geven om een track aan te vragen van jouw favoriete comeback? Welke artiest moet een comeback maken? Of laat me het zo zeggen, welke artiest die een comeback moet maken of die een comeback gemaakt heeft, moet ik voor jou draaien op dit moment? Ik zeg je er wel bij, wees snel. Ik ga 1 of 2 liedjes draaien en dan wil ik jouw antwoord hebben. Heb ik hem dan niet? Ja, dan kan ik jouw liedje niet voor je draaien. Zo simpel is het nou eenmaal. Dus grijp je kans. We doen het niet vaak hier bij de JMI Show dat we verzoekjes doen. Maar welke artiest die een comeback zou moeten maken of die een comeback heeft gemaakt, moet ik voor jou gaan draaien. Let me know.

sentiment dat zeker leeft al een hele tijd eigenlijk in onze maatschappij. En de Pussycat Dolls hebben daar dus een nummer over gemaakt. Ja, ik heb een verklap wie het is, maar welk nummer is het?

0: Yes, het is bijna tijd. Oh my goodness, voor Imani Invites. Maar dan met mijn andere Sisa, Tante Chanel, hallo.
1: Hallo.
0: Ik voel, hey, die energy is daar, hè?
1: Ja, ik ben hartstikke enthousiast. Ik hoor mezelf helemaal dubbel.
0: Oh, nee, wij horen jou helemaal prima hier, gelukkig.
1: Nou, dan is er helemaal niks ergs aan.
0: Juist.
1: Er is helemaal niks ergs aan. We gaan gewoon lekker het spel spelen.
0: Oké. Okay.
1: Wie komt zo meteen langs?
0: Ja, dat is aan mij om natuurlijk te gokken en te raden hoe dat precies zit. Jij mag alleen maar antwoorden met ja en nee, Chanel. En ik krijg daar 30 seconden voor.
1: Oké, okay, ben je ready?
0: Ik ben... ik ben eigenlijk helemaal niet ready. Maar oké, okay, let's get it. Is het een man?
1: Ja.
0: Is het een rapper?
1: Nee.
0: Geen zanger?
1: Ja.
0: Het is een zanger. Is het Kara? Is het Karel?
1: Nee.
0: Is het Gio? Nee, denk ook niet.
1: Nee.
0: Is het iemand?

0: Latin maakt of is het Nederlandstalig? Oh, je mag alleen ja of nee zeggen.
1: Dat is geen ja of nee vraag.
0: Is het een Nederlandstalige zanger?
1: Ja.
0: Oh, ik weet het gewoon niet. Ik word hier helemaal gek van. Ja, jij vindt het leuk.
1: Jay, zal ik je wat zeggen?
0: Nou, vertel.
1: Er komt vandaag een hele groep langs. Want we doen een Het Moment special. Dus ik heb gewoon maar random ja of nee gezegd. En er klopt helemaal niks van.
0: Ik heb één ding voor je. Dat heet een jury, ja? Voor de mensen die niet weten. Nou, Chanel invites. En ze gaat ook niet zeggen wie ze invited heeft. Dus ze gaat gewoon je radio harder zetten. En dan hoor je het helemaal vanzelf. Tot zo, Chanel.
1: Doei, doei.

0: van vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: Ivanix. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Eindelijk. Iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets.

0: Dus woehoe! Nou, hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in 1 keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sykes Sas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week het moment. Check Phonics.nl of de NPO Luister-app.
2: Chanel. Vanavond de Het Moment Special. En wie er te gast zijn, dat hoor je naar muziek van GTO.

0: het net even wat anders en het is ook een extra speciale uitzending.
1: Hey, Imani.
2: Imani.
3: Imani.
4: Imani.
5: Invites.
0: Ja, vandaag zonder Imani. Die is lang leven de lol aan het vieren op Tomorrowland. Vandaag met Tante Chanel. En vandaag is het ook een hele speciale editie. Want we doen de Het Moment Special. Volgende week zaterdag is het zover. En dan is het tijd voor het hip-hop festival van het jaar. En om vast een beetje in de mood te komen, ben ik hier met de hele gang. Het is een volle studio. Give it up voor

0: Hey.
1: Hey, en sowieso, ja, Dirk zit hier nu bij mij aan tafel. Hoe gaan de voorbereidingen? Loopt alles een beetje op schema?
0: Zeker, zeker. Het festival is een weekje later dan we vorig jaar hebben gedaan. Dus die extra week die voelt wel als bonus. Dus alles loopt eigenlijk op rolletjes.
1: Ja. Nou, dat is fijn om te horen. Ja. En het is het derde jaar dat het festival plaatsvindt.
0: Vierde!
1: Ja. Vierde alweer.
0: Iedereen heeft de derde in zijn hoofd, maar vierde al.
1: Vierde festival van het moment. Hebben jullie het anders aangepakt ten opzichte van de voorgaande jaren?
0: Ja, kijk, na een festival krijg je natuurlijk heel veel feedback van mensen. Dat schrijf je op, ga je toch mee zitten en ga je toch kijken van oké, hoe kunnen we het nog beter maken? Dus ook dit jaar zullen er wel weer wat wijzigingen zijn. Zowel in het terrein als in de indeling van het programma.
1: En is er iets nieuws aan dit jaar waar je extra trots op bent?
0: Ja, de mensen die al geweest zijn, die weten dat onze mainstage en stage 2 altijd met de ruggen tegen elkaar stonden. Dat zorgde eigenlijk wel voor een vette setting, maar wel een drukke setting. Stage 2 krijgt een hele nieuwe plek en een hele nieuwe look ook.
1: En als je één voorspelling mag doen, wat wordt het moment waar iedereen maandag over praat na het festival?
0: Ja, er zijn natuurlijk ieder jaar best wel veel special guests. Die wij van tevoren zelf ook nog niet weten. Dus ik krijg meestal de vraag wie neemt wie mee naar het festival. Weet ik ook nog niet, gaan we die dag zien. Maar dat is altijd wel, naar de hand wordt daar wel vaak over gepraat. Van, heb je gezien dat die ineens op het podium stond bij die artiest?
1: Ja, oké. Het is een verrassing, maar het moment is wel een van de weinige hip-hop festivals die nog bestaat in Nederland. En ieder jaar is het weer een keiharde editie. Hoe maken jullie dat mogelijk?
0: Hard werken en eigenlijk met heel veel passie. Want die Nederlandse hip-hop is ook echt waar wij zelf van houden. Wat wij, waar wij naar luisteren, maar wat we ook proberen te leven. En dat is wat we ook door laten schijmeren in de hele organisatie. En ik denk dat dat wel de kracht is van het festival.
1: Nou, wat me dus ook opviel, ik vind het mooi dat je dit zegt, want jullie besteden ook aandacht aan nieuw talent. Ik zag dat jullie voor opkomend talent een demo erop hebben gemaakt, waarbij ze een plekje in jullie Spotify playlist kunnen krijgen.
0: Ja.
1: Dat is heel dik.
0: Ja, eigenlijk, we krijgen zoveel DM's. En het is eigenlijk ook een beetje opvoeden van de nieuwe artiesten. Want we krijgen gewoon DM's met Ewa, gun mijn showtje. Zonder te zeggen, zonder een linkje naar je muziek, zonder te zeggen wat je doet, waar we je van moeten kennen. Dus dit is ook een manier om aan de artiesten een beetje te leren van, hey, stel jezelf even netjes voor, stuur een demootje in, dan kunnen wij ernaar luisteren. En dan kun je een plekje in die Spotify playlist krijgen, ja.
1: Daar ben ik zo blij mee, want ik krijg ook dat soort mails gewoon, ja. Hey, ga je me niet een keer op Phonics zetten?
0: Ja.
1: Gewoon zo, geen tuner bij niks. Maar jullie hebben zelfs een heel album gedropt vorige maand in samenwerking met allemaal artiesten. Hoe is dat idee ontstaan?
0: Nou, eigenlijk omdat we meer dan een festival willen zijn. Als je een festival bent, dan ben je eigenlijk maar één dag in het jaar relevant. En de rest van het jaar ben je tickets aan het verkopen. Terwijl wij willen veel meer als het moment een soort van community zijn. Van dit is waar iedereen die iets met Nederlandse hip-hop doet zich bij aan wil sluiten. Dus toen gingen we brainstormen en toen dachten we, ja, muziek is natuurlijk de basis. Laten we een schrijverskamp organiseren en kijken wat eruit komt. En daar kwam een album uit.
1: Nou, ik vind het echt heel vet. Ik vind het ook mooi dat je zegt, we willen meer dan een festival zijn. Want dat is hoe je een festival creëert waar iedereen bij wil zijn. Straks nog veel meer geklets, voorproefjes en gezelligheid tijdens het moment pre-party. Maar eerst muziek van Russian en Rauw Alejandro.

0: is het Tantechanaal hier met een extra speciale Imani Invites, het moment special.
1: Phonix. Imani Invites.
0: Ja, zaterdag is het tijd voor echte hip-hop. En een van de mannen die er al vanaf bij het begin is betrokken en het publiek verzorgt met van die heerlijke plaatjes. Ja, dat is de legendary DJ Turn.
2: What's up? Yeah, thank you. Yes, dankjewel.
0: Hey Turn, jij bent er dus vanaf het begin bij.
2: Yes.
0: Wat maakt het moment zo speciaal voor jou?
2: Het moment gewoon. Het moment zelf. Maar gewoon het hele festival. Het hele initiatief. Er is gewoon geen ander festival zoals deze. Eigenlijk die alleen maar Nederlandstalige hip-hop doet. Echt vanuit de cultuur ook gewoon goed nadenkt. Dirk is echt het topper daarin. En zijn partners. En iedereen uit Tilburg eigenlijk die daaraan meewerkt.
0: Merk je grote verschillen? Dit is de vierde editie. Je was er ook bij de eerste. Wat is het grootste verschil?
2: Ik ben nog niet bij de vierde geweest, die moet nog komen. Maar de eerste, tweede, derde, voor mij heb ik op allemaal verschillende plekken gestaan. Maar ik heb het dus wel vanuit alle hoeken gezien.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb eigenlijk gewoon alle drie de festivals ook vanaf het begin van de dag tot het einde van de dag meegemaakt. Dus ik heb eigenlijk alle blije gezichten gezien, alle haatende gezichten gezien, alle gezellige gezichten. En dat is gewoon eigenlijk great, altijd great. Ik kijk er heel erg naar uit, daardoor.
0: Oké, en je bent ook heel lang al aan het draaien. Ik vind
2: 50 jaar ongeveer.
0: Nou, dat is niet te zien. Ik had gedacht dat je 16 was.
2: Thank you. Ik doe mijn best.
0: Hey, maar ik vind het altijd mooi als mensen lang met muziek bezig zijn. Want er is dan iets aan het vak wat jou heel erg warm maakt.
2: Klopt.
0: Wat is dat ding voor jou?
2: Dat zijn dingen zoals ongeveer het moment. De dingen die ik een paar jaar een paar dingen waar ik in ieder geval jaarlijks naar uit kan kijken. Die me op de been houden. Veel mensen, soortgelijke mensen die van muziek houden. Of in dit geval hip-hop. Waardoor het voor mij ook gewoon prettig is. En gewoon iets is wat ik altijd in door blijf gaan. Ik kan er sowieso niet mee stoppen. Ik weet niet anders. Ik kan amper een band plakken, weet je. Dus ja, laat me maar gewoon blijven draaien forever, please. Boek me.
0: Nou, zometeen gaan we er hier ook live van genieten. Maar eerst nog even op Instagram, op de Instagram pagina van Het Moment, werd er dus aangekondigd dat jij gewoon helemaal carte blanche hebt gekregen. Voor de mensen die luisteren, dat betekent dat hij gewoon mag doen wat hij wil. Kan je me niet een klein tipje van de sluier geven?
2: Ik geef ze me dat altijd wel een beetje aan. Deze guys. Nee, ik opereer sowieso vanuit eigenlijk wat ik wil doen. Dus ik, ja, het is soms wel eens moeilijk voor mensen, maar ik luister sowieso niet even naar regels. Dus. Maar dit is een perfecte plek om gewoon echt gewoon hip-hop ook echt kwijt te kunnen. Dat kan ook bijna nergens. Je kan niet op een festival anderhalf uur hip-hop gaan draaien, want ja, mensen gaan er bijna tegenwoordig niet eens echt meer op dansen ook. Dus het is ja, apart. Dat is heel cool. Ik heb er gewoon zin in.
0: Nou, je gaat zo meteen ook voor ons draaien.
2: Yes.
0: Wat heb je voor ons vanavond?
2: Allemaal muziek van Axie als zij geweest. En misschien nog een paar van die ook gaan komen. Eigenlijk in de afgelopen jaren. Ik zat er ook aan te denken. Ik wilde Dirk nog niet verteld om een mixtape te gaan maken voor het moment. Maar ja, met eigenlijk iedereen die er ooit is geweest.
3: Cool, denken maar, maar doen.
2: Dus we gaan gewoon, ik weet nog niet eens. Nogmaals, ik luister, ik doe maar wat.
0: Oké. Okay.
2: Dus, have fun with it. Yeah, fuck em.
0: Zometeen gaan we genieten van DJ Turn hier, yes, in de mix. Eerst nog muziek van J. Koppig.
4: Met de klokje op de blok.

Ja, en deze Imani Invites Het Moment Special is natuurlijk niet compleet zonder een muzikaal voorproefje. Want van wat er allemaal gaat gebeuren op 25 juli. En ik heb je goed gezet, want DJ Turn staat je klaar achter de ones en de twos om je achterste voren te gooien tijdens de Het Moment Pre-Party. Zet je volume aan en lekker genieten. Let's go!

moment special. En DJ Turn is hier live bij ons in de mix om een voorproefje te doen van wat 25 juli gaat komen in Tilburg. Zometeen nog veel meer voorproefjes van het festival. En je oren gaan ook geblest worden, dus stay tuned!

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak effectief.

0: bijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
3: Eindelijk, iets dat ook open is na 6 uur. Kom naar Friendly Fire Alexandrium. Kies een PC of pak een PlayStation en daag je vrienden uit voor FIFA. Speel Counter-Strike, Valorant, racepellen en meer. Met vrienden of andere gamers. Elke dag geopend. En op vrijdag en zaterdag tot 2 uur 's nachts. Friendly Fire Alexandrium. Jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
2: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96%.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsjemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Je luistert naar Het Moment Special en zometeen gaan we kletsen met de gelogeerde aap. Hoe het zit hoor je na muziek van DJ Khaled.

0: another one.
1: Ja, Migos Europhonics. En je luistert niet vandaag naar een normale uitzending, maar een extra speciale.
2: Phonics. Imani Invites.
1: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij Imani Invites, de Het Moment Special. Zonder Imani, maar met Tante Chanel. En hier in de building alleen maar gezelligheid. In de studio hier zitten Dirk van de organisatie van Het Moment, DJ Turn, Ella John, de gelogeerde aap en Richie van de domme kar Schaafijs. En iedereen die ook, en er is hier iemand die ook een mooie mijlpaal te verdienen heeft. En dat is Boef en de gelogeerde aap. Ja, vandaag zit ik hier met de gelogeerde aap.
3: Jawel, jawel.
1: Ja, jullie hebben jullie debuutalbum 15 jaar geleden uitgebracht. Ja. En dat jubileum wordt dus gevierd tijdens Het Moment. Hoe ga je dat vieren?
3: Ja, wij gaan gewoon knallen. Ik denk dat wij een show gaan geven die velen van ons kennen van toen. Dus er komen nummers voorbij van de eerste plaat. En het is inderdaad ons debuut bij Wij Zijn. Of bij Top Notch, sorry, die plaat heet Wij Zijn. Dus het is onze tweede plaat in een trilogie, vindt ons Wij Zijn niet hier. En die bestaat inderdaad 15 jaar. Dus we gaan tunes doen van die eerste plaat, tweede plaat, derde plaat. Wat later werk ook nog. Dus ja, het wordt gewoon een ouderwetse Boef en de Aap show.
1: Neem me even terug in de tijd, want 15 jaar geleden toen dit album Wij Zijn uitkwam, wat speelde er toen allemaal?
3: Oh. Ja, een hele hoop. Het was een droom sowieso om bij Top Notch te tekenen. We hadden toen in 2010 publieksprijs gewonnen, een grote prijs. En toen hebben wij de muzikantenprijs ook voor Original Boofy Boy. En toen uiteindelijk hebben we een contract getekend bij Top Notch. Ja, toen ging het echt heel hard. Ik denk dat wij in 2011 bijna 100 shows hebben gedaan. Echt grote dingen. Lowlands was ook een bucketlist dingetje die we hebben kunnen afvinken. 15 jaar Top Notch was dat denk ik toen. Ja, veel dingen gedaan. Langs de radio en met een tourbus door heel Nederland en België. En ja, knallen. Het was een hele mooie tijd. Reminiscing. Nu ben ik 15 jaar ouder en denk ik, damn man, waar is die tijd gebleven?
1: Maar jullie gaan het natuurlijk vieren bij Het Moment. En het is de tweede keer dat jullie daar staan. Ja. Wat maakt Het Moment speciaal voor jullie?
3: Ja, dat is heel duidelijk. Dat het sowieso in Tilburg is. Dat is mijn hometown. Ik ben daar geboren en getogen. Ik ken Dirk al heel lang. En dat hij dit nu met Bowie en Tim organiseert. Gewoon ja, in de stad waar ik zoveel van hou is magisch, weet je. En het is op loopafstand. Ik kom zelf wel heel vaak op die plek. Het is, vorig jaar was ik er ook, als ik met Timmy Tex mee. En je ziet gewoon zoveel artiesten die het toen ook kenden uit die tijd. Dus het is, wat het vandaag in de auto ook al even over. Het is een soort ons kent ons met allemaal Tilburgers. Maar het is ook echt een soort reunie met al die artiesten die je dan weer ziet na lange tijd. En dat maakt het gewoon heel cozy. Of als ik het op zijn Brabants mag zeggen met die zachte G. Het is gewoon gezellig.
1: Ah, oh, gezellig.
3: Ja, toch.
1: En er zijn waarschijnlijk ja, ook veel bezoekers van jongere generaties die niet heel bekend zijn met jullie.
3: Dus nee, dat klopt.
1: Ik hoorde de naam. Ik dacht echt, Boef en de gelogeerde aap. Ja, ah, waar komt dit vandaan? Ik wil het weten.
3: Nou, ik zal het uitleggen. Dus ik kom uit een tijd, ik woonde toen niet thuis. Ik had best wel vaak pech, zeg maar. En toen ik was op zoek naar een woning. Toen mocht ik even tijdelijk logeren bij Tommy, bij Boef. En we waren toen eigenlijk gewoon op zoek naar een naam. En het begon met Tommy en Tommy. Maar ja, daar kom je niet heel ver mee. En toen was het op een gegeven moment gewoon Boef en de gelogeerde aap. En de gelogeerde aap betekent eigenlijk van, het is een spreekwoord. Je bent in de aap gelogeerd. Mm-hmm. Het betekent dat je vaak pech hebt. Toen nog tijd vond ik dat ik best vaak pech had. En wij deden eigenlijk dezelfde dingen. Maar hij kwam er altijd mee weg. Met hij is een jong boy. Jong uiterlijk. En gewoon een boefie. Dus vandaar werd het heel snel. Oké, dan ben jij Boef. Ben ik de gelogeerde aap. En, of aapie. En dat is eigenlijk altijd zo blijven hangen.
1: Ja, ik vind het echt, ik vind het super schattig.
3: Ja, toch?
1: Ik vind het ook, het geeft echt een betekenis.
3: Maar het is ook stoer, hè? Niet vergissen. Het is niet alleen schattig. Het is hiphop, man.
1: Ja, hiphop is heel veel dingen tegelijkertijd. En jullie hebben al heel wat jaartjes ook geen muziek uitgebracht. Maar ik wil toch weten, komen er nog wat nieuwe dingen aan binnenkort?
3: Nou, ik moet zeggen, als ik een primeurtje heb voor de mensen die het tof vinden, er komt dit jaar sowieso in samenwerking met Top Notch komt er vinyl uit. Dus wij zijn, die plaat wordt op vinyl uitgebracht in samenwerking met Top Notch. Dus daar zijn we heel blij mee. En misschien dat we in aanloop daarnaartoe of net in die nasleep daarvan wellicht nog wel met een paar nieuwe tunes komen. En dan zien we wel waar het schip strandt. Er en der komen ook weer langzaam wat boekingen binnen. Dus we gaan kijken wat wat we kunnen doen. En het is gewoon al überhaupt leuk dat we dit nog steeds ergens op een manier kunnen doen. Dat Dirk ons nog steeds checkt. En dat we gewoon binnenkort weer op het podium staan in onze thuisstad, weet je. Dus dat is gewoon allemaal goud.
1: Ja, je gaat ervan genieten, je gaat het meemaken. Maar ik zit hier met zoveel hiphop liefhebbers in de kamer dat ik wel wil weten, hoe goed is jullie hiphop kennis? Hey.

0: Bad Bunny en Drake. Zometeen muziek van Henky T en KM. Maar eerst gaan we even snel jouw hip-hop kennis testen. En niet alleen die van jou.
1: Phonics. For the club. Come on, Imani and Vibes.
0: Ja, vandaag zonder Imani, maar dan met Tante Chanel. En het is ook nog eens de Het Moment Special. Nou, ik zit hier met allemaal gasten van Het Moment aan tafel. Dus met de liefde voor hiphop zit het hier wel goed. Maar hebben ze ook evenveel kennis over hiphop? En dan specifiek de hiphop die we hier bij Phonics draaien? We gaan een spelletje spelen. Het spelletje van zometeen heet Lyrically. En het gaat als volgt. Jullie hebben twee teams gemaakt. Eén team van twee personen, één team van drie personen. In team 1, de Soda Pops, zit...
2: Ella John.
3: AP.
4: Dern.
0: En in team 2, de Moment, zit...
5: Dirk.
6: Dutchie Scarface.
0: Nou, de sfeer zit er al lekker in. Zometeen gaan jullie tegen elkaar strijden. En jij die luistert, ja, je kan natuurlijk ook gewoon meespelen. Jullie spelen dus zometeen een spel. En het gaat om jullie scherpheid. Ik stel jullie straks een vraag over een bepaald nummer. En het antwoord op deze vraag zit in de tekst van het nummer. Dus even een voorbeeld. In een bekende hit van Ronnie Flex en Lil Kleine hebben ze iets illegaals bij zich. Wat is dat?
3: Soda pops. Drugs.
0: Ja, dat is het. De drank en drugs. Nou, wanneer je het antwoord weet, zeg je inderdaad je teamnaam en daarna het antwoord. Zijn jullie ready? Helemaal ready? Oké. Nou, dan gaan we beginnen met de eerste vraag. In de track Ride or Die vraagt Theo Silvio of je down bent om te doen wat je moet doen. Maar voor wie moet je down zijn?
5: Met hem.
4: Nee, is je groep oproem, hè, vriend? Sorry. Hallo. Soda Pops.
0: Okay. Soda Pops? Oké. Ja, wat is jullie antwoord?
4: Oké, geen antwoord. Maar...
0: geen antwoord.
4: Zo werkt het. Soda Pops.
5: Oké, dom moment dan. Dom moment.
0: Dom moment. Oké, vertel.
5: Voor je family, je homies en je...
3: Oh, dit.
4: Syndroom.
0: Weet je wat? Ik keur hem goed. Weet je? Omdat je twee van de drie dingen had.
4: Shots fired.
7: Ben je down om te doen wat je moet doen? Voor je family, je homies en je doekoe.
3: Zo werkt het spel.
0: Zo werkt het. Nu heb je het pas door. Oké. Nou, we gaan door naar de volgende vraag. Wat was het laatste in Kulas zijn bakje?
8: Soda pops, snus.
0: Ik zei zomaar goed, maar ik voelde het gewoon. Ja.
9: Waar was je? Jij was de laatste snus in mijn bakje.
3: Ja.
0: Nou, het staat dus nu 1-1. Wat heeft Moula B in de uitverkoop?
5: Dom moment.
0: Vertel.
5: Coke.
10: Ik heb coke in de uitverkoop. Coke in de uitverkoop. Ik heb...
0: Ja, we hebben nog twee vragen en het staat momenteel 2-1 voor de Moment. Dus Soda Pops, beetje tempo erin.
3: We gaan Argentinië gooien.
0: Deze is zo bekend, jullie moeten deze kennen. Wat in Mino Lop van Broederliefde hebben ze geleerd van hun padre?
8: Soda Pops, laat je niet bedijen door een dame.
0: Haha! Dus we zijn alweer bij de laatste vraag aangekomen. Het staat 2-2. Dit is de tiebreaker. Oké. Met wie was Lil Kleine samen in Oost?
3: Soda Pops.
0: Vertel.
3: Bokusam.

0: top manager zat.
1: Ja, kijk, ik had ermee moeilijk over kunnen doen, maar de enige Sam die op die tune staat is Boekelsam. Nou ja, het zijn vandaag de Sonapops geworden.
2: Enzo Fernandez in de last minute.
1: Het spel ging wel goed. Het was ook spannend. Het voelde bijna alsof ik voetbal van vanavond aan het kijken was.
2: Leuk, was leuk. Goed gedaan.
1: Nou, jongens, ik ben hartstikke blij met jullie hier vandaag. Gast, je luistert nog steeds naar de Het Moment Special. En we hebben zometeen een artiest hier aan de tafel die live voor ons gaat zingen. Zometeen hoor je Ella John
3: zingen.
4: Ik ga rappen schuiven.

0: Ja, de girl die heeft gesloopt tijdens de 101-sessie van Het Moment kon natuurlijk hier niet ontbreken tijdens deze Imani Invites Het Moment Special. Give it up for Ella John!
1: Yeah. Imani Invites.
0: Hey, welkom. Je bent natuurlijk ook geen onbekende bij Het Moment. Je stond er vorig jaar nog.
2: Yes.
0: Wat maakt Het Moment zo speciaal voor jou?
2: Wat Het Moment zo speciaal maakt is vooral de mensen die erop afkomen. Het feit dat we gewoon vooral Nederlandse hiphop vieren. Het voelt echt een beetje een soort van friends and family-achtige dag. Backstage, maar ook gewoon in de velden. Ik heb echt vorig jaar was ik er bijna overweldigd van hoeveel mensen naar me toe kwamen. Van, hey yo, ik kom naar jouw show kijken, echt tof. Of gewoon mijn merch kwamen halen en zo. Dat is, ja, it's crazy.
0: Het is zeg maar echt de binnenste laag van de culture, zeg maar.
2: Yes, ja.
0: En het vieren van hiphop, ja, dat zagen we ook tijdens de Het Moment 101.

0: Nelly.
1: Ja, hoe was het om daar weer terug te zijn achter de mic?
0: Ja, amazing. Echt, sowieso 101 Bars is denk ik voor elke rapper iets wat je gewoon graag wilt doen. En ook in die formatie was het draaide gewoon echt even om rappen. Mm. En laten horen wat je kan. En dat doe ik met alle liefde, dus ik heb genoten.
1: En ja, je bent echt weer helemaal terug achter de mic. Vorige maand heb je een single gedropt. En volgens mij blijft het daar ook niet bij, toch?
0: Zeker niet. Ik heb vorige maand Dallas gedropt. De eerste single van mijn komende EP, So Big. Die ik samen met Mike Tippett heb gemaakt.
1: En wat kunnen mensen verwachten van het aankomende EP?
0: Een andere sound dan wat ze de afgelopen 3 jaar hebben gehoord. Dus voor de mensen die echt zitten te wachten op echt die hip-hop rap shit, het is net niet dat. Het is gewoon iets zachter, mellow, trappy. Iets meer voor de vrouwen, denk ik ook. Want qua topics is het gewoon echt about zelfverzekerdheid, zelfliefde, cocky zijn, gewoon op je, ja, je weet toch? Op je shit zijn. Mm-hmm. Ja, dat is het eigenlijk.
1: Nou, je hebt niet alleen gezelligheid voor ons gebracht, want je komt ook gewoon extra's brengen. Je gaat namelijk je nieuwste single nu hier live voor ons doen. Ben je ready?
0: Yes, bijna. Want mijn telefoon staat niet op stil, sorry. Voordat iemand me komt bellen.
1: Ja, dat is allemaal live. Dit is allemaal live radio, hè?
0: Nu ben ik ready.
1: Nou, dit is Ella John met Dallas live hier bij Phonics.
0: Yes. Big up Mike Tibbert.

Wat een banger! Ella John met Dallas live hier bij Phonix. En dames, ik kan maar één ding zeggen. Je hebt er gehoord, knoop het goed in je oren.

0: nodig, drinken, andere refreshments. Je hebt toch je brandstof nodig voor die dansies? En een van die personen die daarvoor gaat zorgen volgende week is Richie van Dommekar Schaafhuis.
1: Phonics. Ibani invites.
0: Ja, vandaag met Tante Chanel en we doen natuurlijk ook de Het Moment Special. En Richie, ja, ik wil beginnen met je feliciteren, want vandaag bestaat Dommekar gewoon 10 jaar. Hoe ben je ermee begonnen, 10 jaar geleden alweer?
2: 10 jaar geleden, ik had een Surinaams eetentje samen met mijn moeder geopend. En daar stond ik 2 jaar in de keuken en toen dacht ik van... Dit is niet wat ik wil doen, weet je wel. Ik denk, ik moet naar buiten toe. Ik moet echt met mensen zijn, snap je? En toen zat ik te eten, zoute soepje lekker van mijn moeder. Mm-hmm. En toen dacht ik van, oké, misschien is Schaafhuis is wel dope. Het zit toch in mijn roots, weet je wel. En ik neem een hap en ik zie ineens die ijskopboer zie ik voorbij rijden. En toen dacht ik, dat is het. Er is nog nooit een Schaafhuis omhoe die een Schaafhuis kan rijdend heeft gemaakt. Dus toen heb ik die ijskoopboer en Schaafhuis bij elkaar gezet. En ik had een rijdende Dommekar. En zodoende ben ik begonnen.
0: Ja, want het is ook niet de eerste keer dat jullie te vinden zijn op een festival. Waar hebben jullie inmiddels allemaal gestaan met de Dommekar?
2: Ik heb 2018 heb ik op het moment, of op Hoa Festival heb ik gestaan. Dat was mijn eerste grote festival. Was dope. Was op de gek. En we mochten toen ook met Batra schenken. Dus, toen dacht ik eigenlijk van, hey, die Dommekar schenkt beter dan de bar. Hey. Dat is koud, snap je? Dus dat was het moment dan. Hoa Festival. Het moment heb ik ook gestaan. 2 jaar achter elkaar. Op de kermis rijden we ook vaak rond. Daar staan we ook gepland overal links en rechts. Even kijken, dat waren wel de grotere festivals die we hebben gehad. Voornamelijk zijn we altijd bezig gewoon op de streets.
0: Jullie zijn gewoon altijd buiten te vinden.
2: Altijd buiten.
0: En een schaafijsje halen bij jullie is een soort van een hele experience.
2: Het is een vibe. Ik zeg het, het is een vibe. Ik heb een tropische kar, ik heb verlichting erop, ik heb muziek eromheen. En ik zeg, soms zeg ik altijd, mijn dag kan soms zo slecht zijn, weet je, maar het moment dat ik op die kar spring en ik rijd de streets op, het is aan. Het is gezelligheid, vibe, zoetigheid. Mensen zwaaien en doen, weet je wel. En natuurlijk ook hoe ik het skafeestje maak. Het is niet zomaar een skaaf. Het is heel die belevenis erin. Hoe je de stroper in saus, alles erop en eraan. En het laatste wat je dan geeft, is voor mij een stukje Suriname, wat je dan proeft daarin.
0: Het wordt gemaakt met het hart.
2: Met het hart. Snap je precies dat lobby uit het hart.
0: En naast schaafijs heb je dus ook nog eigen muziek. Je hebt een tune gemaakt, Dommekar. Daar gaan we zo naar luisteren.
2: Let's get it, man.
0: Hoe ben je erop gekomen om eigen muziek te gaan maken naast een schaafijskar hebben?
2: Nou, Mattie van me, Abbas, Sanfois, hij zei tegen me, hij zei, bro, als je bent zo gaande met die Dommekar van je, hoe kan het dat je geen tune hebt, bro? Ik zeg, ja man, je hebt gelijk man. Dus ik ging nadenken. Hij zo, bro, je hoeft niet na te denken. Hij zo, check dit. Ik heb al wat lyrics voor je. Ik heb een beat voor je. Hij zo, je moet alleen die lege plekken moet je invullen met jouw lyrics. Ik denk, maar ik had nog nooit muziek gemaakt en gedaan. Maar op een gegeven moment, ik denk, ik begon eraan. En toen begon het te flowen, En op een gegeven moment hadden we gewoon een pokoe te pakken. Dommekar, keeps on cruising.
0: Ja, ik vind het hard. Het is ook gewoon een deel van je branding.
2: Zeker, dat sowieso. En wat ik al zei, het is zeg maar, Dommekar is ook, tuurlijk, kids natuurlijk. Kids vinden het heel fijn, zoetigheid. We maken die kids helemaal lijp op de street. Maar daardoor heb ik ook een soort van platform kunnen bouwen. En waarin we events voor de kids organiseren. We zijn een betekenis voor de kids. Maatschappelijk gezien zijn we ook in Tilburg heel belangrijk. Op de streets. En toen dacht ik van, oké, dan moeten we natuurlijk meer dingen bij doen. Dan komen wat merch komt erbij. Wat leuke dingetjes komen erbij. Dus in die betekenis zijn we het Dommekar platform gewoon echt, hebben we het laten groeien in die 10 jaar tijd.
0: Het is zoveel meer dan alleen een car waar je schaafijs verkoopt. Het is een community geworden.
2: Precies dat.
0: En
2: precies
0: ja,
2: dat.
0: Ik hoorde je net kletsen over schaafijs met de Batra.
2: Hey?
0: En ik vroeg me gelijk weer af, wat kunnen de mensen bij Dommekar allemaal krijgen volgende week bij het moment?
2: Hey boy, we hebben
0: mag er Batra bij? Er zit hier iemand van de organisatie die je kan vragen.
2: We zijn nog even in die discussie met die Batra. Maar los van dat, met of zonder Batra, die vibe is altijd gaande. Ik heb ook mijn Dommekar merchjes daar gaande, dommekar.nl. Ik heb mijn shirts, ik heb mijn hoodies, ik heb mijn caps heb ik bij. Mijn Dommekar sokken heb ik bij.
0: Oh.
2: Dus ja, man.
0: Als je geen fit hebt voor dat festival, je kan hem gewoon bij hem kopen.
2: Wie kan dat?
0: Hé, we gaan je tune dus nu ook draaien. Wil je hem zelf aankondigen?
2: Ja, man, let's go, man. Hier komt komt hij dan

0: van Richie Skaafijs. En deze Het Moment Special is helaas alweer voorbij. Maar guys, voor de mensen die nog geen kaartje hebben, ik heb hier Dirk van de organisatie. Waarom moeten ze er zaterdag echt bij zijn?
1: Omdat we 35 artiesten op de line-up hebben. Het leukste, gezelligste festivalpubliek van Nederland hebben, zeg ik uiteraard. Je ziet daar dingen die je de rest van het jaar niet ziet. Het is gewoon een vibe voor hip-hop. Als je van hip-hop houdt, die dag is voor jou.
0: Die dag is speciaal voor jou, dus je wilt het niet missen.

0: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo Opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
2: Vroeger brachten wij hele nachten door in internetcafés.
3: Dan ga je dit geweldig vinden. Meer dan 60 gaming-pc's onder één dak. Counter-Strike, PlayStation, race-simulatoren en toernooien.
2: Klinkt als mijn generatie, alleen dan groter.
4: Friendly Fire Alexandrium, jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
5: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
4: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
2: Yo, waar ben jij? Ik ben al bij Friendly Fire. Valorant, Counter-Strike, FIFA, elke setup zit vol. Iedereen is er. Wacht even. Verkeerd kanaal. My bad. Ik ga weer verder met gamen.
3: Je squad is er al. Friendly Fire Alexandria, jouw gamingspot in Rotterdam. Nu geopend.
4: Toen ik hoorde dat Nieuw-Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
5: Nieuw-Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Instagram.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump, wat hem betreft, niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17 heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwakkoen Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

Massive, massive.

0: Netflix. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd-mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
8: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
9: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
10: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Fujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Fujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Fujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check Funnits.nl of de NPO Luister-app.
3: Lucky Jones.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
4: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd, om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Vanix en onze socials. Kijk nu naar het pleintje van.

Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Kwaku Summer Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.